Because my dreams are bursting at the seams.

0: Roulette FM.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Secretaris-generaal Guterres van de Verenigde Naties heeft zijn medeleven betuigd aan de families van de slachtoffers van de verwoestende vloedgolf in Nepal. Daarbij kwamen gisteren zeker 157 mensen om. Gevreesd wordt voor meer slachtoffers, honderden mensen worden nog vermist. Guterres meldt dat de VN en partners bezig zijn om hulpgoederen naar het rampgebied te krijgen. De plotselinge golf van water, modder en stenen heeft gisterochtend hele dorpen weggevaagd. Het Rode Kruis denkt dat de gevolgen van de ramp pas over enkele dagen echt duidelijk zullen zijn. Europa moet veel strenger optreden tegen China om economisch overeind te blijven. Dat zegt de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid, een onafhankelijk adviesorgaan. Europa moet niet bang zijn dat China met tegenmaatregelen komt, zegt de Raad. Niets doen is op langere termijn risicovoller, omdat Europese sectoren dan zullen verdwijnen. Volgens de Raad moet Europa meer investeren in eigen innovatie en bijvoorbeeld importheffingen invoeren. Chinese producten zijn nu vaak goedkoper dan Europese producten, waardoor sprake is van oneerlijke concurrentie. Justitie in Suriname heeft een foto gedeeld van een verdachte in de vermissingszaak rond Rodney Leisner. De Nederlandse filmproducent wordt al bijna 2 weken vermist. De politie houdt er rekening mee dat hij niet meer in leven is. Eerder werden al 3 verdachten opgepakt. Voor de 4e verdachte is nu een opsporingsbericht uitgevaardigd. Het gaat om een 42-jarige man uit Paramaribo. Hij wordt verdacht van onder meer moord, doodslag en deelname aan een criminele organisatie. De Surinaamse politie hoopt dat het verspreiden van zijn signalement leidt tot tips over zijn verblijfplaats. Het weer droog bij een graad of 16. Komende dag begint bewolkt met een bui. 'S Middags zonnig en droog bij 30 graden. En 's avonds kans op stevige regen- en onweersbuien. Dit was het NOS Journaal.
0: Vanuit de Bilt is dit Roulette FM. Met nu.
2: Nachtmix.

0: Roulette FM.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Bij bosbranden in Algerije zijn 12 mensen omgekomen. De slachtoffers vielen in verschillende provincies langs de kust, zegt de minister van Binnenlandse Zaken. Gisteren werden verspreid over het land 154 natuurbranden geregistreerd. Het vuur wordt aangewakkerd door de wind. Meer dan 50 mensen hebben brandwonden opgelopen. Door de droogte wordt Algerije al weken geteisterd door bosbranden. Vorige maand werden verspreid over het land bijna 2000 branden geregistreerd. Verschillende landen hebben Nepal hulp aangeboden na de verwoestende vloedgolf. India stuurt 10 ton aan hulpgoederen en medicijnen en het Chinese leger zet drones in om de schade in kaart te brengen. Het internationale comité van het Rode Kruis stuurt ruim 1 miljoen dollar aan noodhulp. Bij de plotselinge overstroming van afgelopen dag kwamen zeker 157 mensen om het leven. Er wordt gevreesd voor meer slachtoffers, want honderden mensen worden nog vermist. De Nepalese autoriteiten zeggen dat de reddings- en zoekoperaties de hele nacht zullen doorgaan. Zowel de voetbalsters van PSV als die van Ajax hebben hun eerste wedstrijd in de playoffs voor de Women's Champions League niet weten te winnen. De Amsterdammers verloren in eigen huis met 2-0 van Real Madrid. In Eindhoven begon ook PSV met een nederlaag. Het werd 1-0 tegen het Deense HBK.

ga, kijk ik even achterom en sta ik stil bij wat er schuil gaat achter het raam bij het balkon. Alles dat mijn hart zo lief is, waar het allemaal om draait, dat mij het beste zal

0: that you had to see that.
1: Let's go.

0: in de buurt. Roulette FM.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. De verwoestende vloedgolf in Nepal en Tibet werd veroorzaakt door een ijslawine nadat een deel van een gletsjer was gesmolten en afgebroken. Dat meldt de Amerikaanse geologische dienst. De plotselinge golf van water, modder en stenen heeft hele dorpen weggevaagd. Zeker 157 mensen zijn omgekomen en er wordt gevreesd voor veel meer slachtoffers. Honderden mensen worden nog vermist. Meerdere landen hebben Nepal hulp aangeboden. Bij bosbranden in Algerije zijn 12 mensen omgekomen. De slachtoffers vielen in verschillende provincies langs de kust, zegt de minister van Binnenlandse Zaken. Gisteren werden verspreid over het land 154 natuurbranden geregistreerd. Het vuur wordt aangewakkerd door de wind. Meer dan 50 mensen hebben brandwonden. Door de droogte wordt Algerije al weken geteisterd door bosbranden. Vorige maand werden verspreid over het land bijna 2000 branden geregistreerd. De Spaanse politie heeft een crimineel opgepakt die al 4 keer was ontsnapt uit de gevangenis. De 42-jarige man is in Italië veroordeeld voor een gewapende overval. Hij was sinds december voortvluchtig na een ontsnapping uit een zwaar beveiligde gevangenis in Rome. Eerder wist hij te ontsnappen uit 2 andere gevangenissen in Italië en uit zijn cel in België. Daardoor kreeg hij de bijnaam meesterontsnapper. De man zit nu in een Spaanse gevangenis en wordt later naar Italië overgebracht. Het weer, lokaal mist bij een graad of 16. In de loop van de ochtend kans op regen. 'S Middags dan zon bij een graad of 28. En vanavond kans op felle onweersbuien en hagel. Dit was het NOS Journaal.
0: Vanuit de beeld is dit Roulette FM. Met nu Nachtmix.

0: Je luistert naar Roulette FM, een merk van Omroep Zout.
1: In den beginne was er een verhaal. De chaos en de ander. Vrijdag 11 september, Verhalenhuis Haarlem, muziektheatergroep Rivolf.
2: Nieuwe schuifbui, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
3: Wil jij besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals. Zoals Odido Unlimited, nu al voor €20 per maand. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt.
4: Altijd in de buurt. Roulette FM.
5: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Het dodental als gevolg van de verwoestende vloedgolf in Nepal en Tibet is opgelopen tot 165. Meer dan 1000 mensen worden nog vermist. Volgens deskundigen werd de stortvloed van gisteren veroorzaakt door een ijslawine nadat een deel van een gletsjer was gesmolten en afgebroken. De plotselinge golf van water, modder en stenen heeft hele dorpen weggevaagd. Meerdere landen hebben hulp aangeboden. De VS heeft $500.000 aan hulp toegezegd. Door een brand in Winterswijk is een deel van een bedrijfspand ingestort. De brand brak gisteravond rond 11 uur uit en vanwege de rook kregen omwonenden het advies om ramen en deuren dicht te houden. De brandweer schaalde flink op om het vuur te bestrijden. Er werden ook blusvoertuigen uit Duitsland ingezet. Rond 2 uur vannacht was het vuur onder controle. Hoe de brand in Winterswijk is ontstaan is niet bekend. Europa moet meer investeren in eigen innovatie en strenger optreden tegen China. Dat zegt de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid, een onafhankelijk adviesorgaan. Om economisch sterk te blijven zou Europa bijvoorbeeld importheffingen op Chinese producten moeten invoeren. Anders zullen volgens de raad steeds meer Europese sectoren verdwijnen. Het weer, lokaal wat mist en vanuit het zuiden kans op regen. Vanmiddag droog en geregeld zon. Het wordt 26 tot 30 graden. Vanavond dan vanuit het zuiden stevige onweersbuien met ook kans op hagel. Dit was het NOS Journaal.
6: Vanuit de Bilt is dit
7: Roulette FM.
6: Straks opstaan en gaan. Nu tot 7 uur nachtmix.

0: FM.
1: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Het dodental als gevolg van de verwoestende vloedgolf in Nepal en Tibet is opgelopen tot 165. Meer dan 1000 mensen worden nog vermist. Er is de hele nacht naar hen gezocht. Meerdere landen hebben hulp toegezegd. Het gaat goed met de Nederlandse chipindustrie. De omzet is in 6 jaar tijd verdubbeld tot 46 miljard euro. De verdubbeling komt onder andere doordat bedrijven zijn gegroeid en zich meer zijn gaan richten op chips. Bij bosbranden in Algerije zijn 12 mensen omgekomen. Meer dan 50 mensen hebben brandwonden. Door de droogte wordt Algerije al weken geteisterd door bosbranden. Het weer, kans op regen, vanmiddag zon en maximaal 30 graden.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Meer nieuws? Kijk op omroepzout.nl.

0: In den beginnen was er een verhaal. De chaos en de ander. Vrijdag 11 september, Verhalenhuis Haarlem, muziektheatergroep Revolve.
1: Nieuwe schuifbuit, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
2: Wil jij besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals. Zoals Odido Unlimited, nu al voor €20 per maand. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt.
3: Altijd in de buurt. Roulette FM.
4: Michel Koenen met het NOS-journaal. Het dodental als gevolg van de verwoestende vloedgolf in Nepal en Tibet staat op 162. Meer dan 1000 mensen worden nog vermist. Maar hoeveel dat er precies zijn is nog onduidelijk, zegt correspondent Davy Boerema.
5: Wat je ook ziet is aan de cijfers van vermisten en doden is dat er nu heel veel buitenlanders genoemd worden door het toerismebureau. Dat komt simpelweg doordat dat beter geregistreerd is dan het aantal bewoners en op welke gebieden zij wonen in dat hele onherbergzame gebied.
4: De hele nacht is naar overlevenden gezocht. De plotselinge golf van water, modder en stenen heeft gisteren hele dorpen weggevaagd. Meerdere landen hebben hulp aangeboden. Het gaat goed met de Nederlandse chipindustrie. De omzet is in 6 jaar tijd verdubbeld tot €46 miljard, meldt het CBS. De stijging komt onder andere doordat bedrijven zijn gegroeid en zich meer zijn gaan richten op chips die tegenwoordig onmisbaar zijn. Ze zitten bijna overal in, zoals koelkasten, computers en auto's. Bij vrouwen die worden gedood is in de helft van de gevallen de partner of ex-partner de verdachte of de dader. Het Centraal Bureau voor de Statistiek keek naar de cijfers van de afgelopen 4 jaar. Het totale aantal mensen dat vorig jaar in Nederland om het leven werd gebracht is 103. Dat is het laagste aantal sinds het begin van de registratie. En het ticket voor de Women's Champions League lijkt ver weg voor de voetbalsters van Ajax. Ze verloren gisteravond de eerste wedstrijd in de play-offs van Real Madrid met 2-0. Tweede tegendoelpunt werd gemaakt door de Nederlandse Janu Levels, die haar debuut maakte bij de Spaanse club. En dat betekende veel voor haar.
6: Mijn oma is vorige week overleden, dus deze vraag. En ja, gewoon heel blij dat ik het op deze manier, dat ik een goal heb gescoord sowieso. En dat kwam me gewoon even los.
4: Ook voor PSV is de groepsfase ver weg na een nederlaag in Eindhoven. Het werd 1-0 tegen het Deense Keuken. Het weer dan nog. Lokaal wat mist. Vanuit het zuiden kans op regen. Vanmiddag droog en geregeld zon. Het wordt 26 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
8: Vanuit de Bilt is dit
3: Roulette FM.
8: Straks, krachtvoer. Nu tot 9 uur opstaan en gaan.

0: Weekend in de buurt. Roulette FM.
1: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. In Nepal en Tibet zoeken reddingsteams verder naar overlevenden na de vloedgolf van gisteren. De precieze omvang van de ramp is nog moeilijk in kaart te brengen. In het noorden van Nepal kwamen zeker 162 mensen om in de overstromingen. Het gaat goed met de Nederlandse chipindustrie. De omzet is in 6 jaar tijd verdubbeld tot 46 miljard euro, dat meldt het CBS. Steeds meer bedrijven richten zich op chips. En die dat al doen, die groeien flink vanwege de grote vraag naar chips. En de Japanse kunstenares Yayoi Kusama is overleden. Ze had altijd een kenmerkende felrode pruik op. En haar felle kleurenkunst met stippen was wereldberoemd. Yayoi Kusama was 97 jaar. Het weer lokaal wat mist, vanuit het zuiden kans op regen. Vanmiddag wordt het droog, geregeld zon en broeierig warm bij 26 tot 30 graden.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Meer nieuws? Kijk op omroepzout.nl.

0: In den beginne was er een verhaal. De chaos en de ander. Vrijdag 11 september. Verhalenhuis Haarlem. Muziektheatergroep Revolf.
1: Nieuwe schuifbui, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
2: Toeslagenschandaal jou en je gezin hard getroffen. Stichting Herstel helpt jouw hele gezin verder. Met gratis juridische, administratieve en persoonlijke begeleiding. Jouw juridisch-administratieve verbinder in het sociaal domein. Meld je aan via stichtingherstel.nl. Herstel met dubbel L. Met Stichting Herstel kom je er wel.
3: Weer een update. Weer bijsturen omdat de cijfers anders uitpakten. Marketingtools worden steeds slimmer. Jouw strategie ook? Baas en Baas is het digitale marketingbureau dat je laat stoppen met reageren en starten met regisseren. Wil jij een online baas worden? Vraag een gratis groeiscan aan op baasenbaas.nl/radio.
4: Weten wat er in jouw buurt speelt? Kijk op omroepzout.nl. Ook op Instagram, Facebook, TikTok en LinkedIn.
5: Altijd in de buurt. Roulette FM.
6: Michel Koenen met het NOS-journaal. Augustus is nog niet voorbij, maar het is al wel zeker dat deze zomer in Nederland de warmste is sinds het begin van de metingen. Het was de afgelopen 3 maanden gemiddeld 19,3 graden in de beeld, zegt het KNMI. Het vorige record uit 2018 stond op 18,9. Het dodental als gevolg van de verwoestende vloedgolven in Nepal en Tibet staat op 165. Bijna 1500 mensen worden nog vermist. De hele nacht is naar overlevenden gezocht. Voor de Nepalese gemeenschap in Nederland voelde de afstand zelden zo groot, zegt deze man.
7: Vreselijk voor ons, ook vanuit de 10.000 kilometer afstand, dit zien gebeuren in je eigen land. Zo machteloos voel ik mij ook. Ik zou het liefst bij de rampgebied zijn en mensen willen helpen, wat ik ook maar kan doen.
6: Volgens deskundigen werd de stortvloed van gisteren veroorzaakt door een ijslawine nadat een deel van een gletsjer was gesmolten en afgebroken. Toch zijn er nog veel vragen, zegt correspondent Davy Boerema.
8: De verwoesting is echt van een niveau waarvan experts ook zeggen, als dat dus een gletsjermeer is wat doorgebroken is, hoe kan het dat het dan zoveel water met zich meebracht en met zo'n kracht? Wetenschappers zeggen daarvan, waarschijnlijk zijn er nog andere dingen gebeurd, maar daar moeten we echt meer tijd voor krijgen om dat te onderzoeken. Want ja, de beelden zijn echt verwoestend.
6: Het gaat goed met de Nederlandse chipindustrie. De omzet is in 6 jaar tijd bijna verdubbeld tot 46 miljard euro. Meer bedrijven zijn zich gaan richten op chips. En de bedrijven die dat al deden zijn gegroeid door de wereldwijde vraag naar chips, die onmisbaar zijn geworden. En daardoor is de werkgelegenheid in de chipindustrie verdubbeld. En bij een ramkraak met 2 auto's is afgelopen nacht grote schade aangericht aan een juwelierszaak in het centrum van Breda. De politie kon direct 2 verdachten oppakken. De schade aan de zaak is groot. Het weer, lokaal wat mist, vanuit het zuiden kans op regen. Vanmiddag droog en geregeld zon en broeierig warm, 26 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
9: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Hier en daar rijdt het wat langzamer, maar al die files zijn niet langer dan 5 minuten. 1 uitzondering, de N50, Emmeloord Zwolle. Tussen Kampen en knooppunt Hattemerbroek, 5 kilometer en 10 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
10: Vanuit de beeld is dit
5: Roulette FM.
10: Straks, krachtvoer. Nu tot 9 uur, opstaan en gaan.

0: Roulette FM.
1: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Augustus is nog niet voorbij, maar het is al wel zeker dat deze zomer in Nederland de warmste is sinds het begin van de metingen. Het was de afgelopen 3 maanden gemiddeld 19,3 graden in de beeld. Verschillende landen hebben Nepal hulp aangeboden na de verwoestende vloedgolf. India stuurt 10 ton aan hulpgoederen en medicijnen en het Chinese leger zet drones in om de schade in kaart te brengen. Boven Rotterdam-Zuid en omgeving is een militaire oefening bezig met 5 gevechtshelikopters. Die begonnen om 5 uur, maar niet iedereen was op de hoogte. Welke grapjas vond het een goed idee om te oefenen op dit tijdstip, zegt een Rotterdammer op de site van RTV Rijnmond. Het weer zonnig, maar vanuit het zuiden wat regen. In de middag weer zonnig en dan 26 tot 30 graden.
2: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Door een ongeluk viel op de A1 richting Apeldoorn vanuit Amsterdam. Tussen knooppunt Hoevelaken en afrit Barneveld een 30 minuten, 8 kilometer langzaam rijden. Ook de A1 naar Amsterdam staat erbij tussen Stroe en Hoevelaken, 8 kilometer en 20 minuten. En tenslotte nog even naar de N50, Emmeloord Zwolle, tussen Kampen en knooppunt Hattemerbroek. 5 kilometer en bijna 20 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Meer nieuws? Kijk op omroepzout.nl.

0: ZFM Earcatcher.
1: Teenage Fanclub, There Was You.
2: Earcatcher.

0: luistert naar Roulette FM, een merk van Omroep Zout.
1: Nieuwe schuifbuit, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
2: Toeslagenschandaal jou en je gezin hard getroffen? Stichting Herstel helpt jouw hele gezin verder. Met gratis juridische, administratieve en persoonlijke begeleiding. Jouw juridisch-administratieve verbinder in het sociaal domein. Meld je aan via stichtingherstel.nl. Herstel met dubbel L. Met Stichting Herstel kom je er wel.
3: Weer een update. Weer bijsturen omdat de cijfers anders uitpakten. Marketingtools worden steeds slimmer. Jouw strategie ook? Baas&Baas is het digitale marketingbureau dat je laat stoppen met reageren en starten met regisseren. Wil jij een online baas worden? Vraag een gratis groeiscan aan op baasandbaas.nl/radio.
4: Hoe word je een werkgever met een wachtlijst? Kom naar de theatervoorstelling van Recruitment Unicorns en Pathé. Het geheim van de meest aantrekkelijke werkgevers. Met Japke D. Bauma, Wim Davidsen, Lars Evers, Arjan Elbers en de beste voorbeelden van Cashbaker, Rockstars IT, Verspeek en nog veel meer. Vanaf september 5 middagen in theaters bij jou in de buurt. Ga naar recruitmentunicornsenpathé.nl voor je tickets. Recruitment Unicorns en Pathé wordt mede mogelijk gemaakt door FD Media Groep en Uniek Uitzendbureau.
5: Wil jij besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals. Zoals Odido Unlimited, nu al voor €20 per maand. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt.
6: Theoni, natuurlijk mineraalwater rechtstreeks uit de Gaurabron. Op 1100 meter hoogte in de bergen van Griekenland. Met natuurlijk pH 8 en meer dan 100 internationale prijzen voor kwaliteit en smaak. Bestel via theonimineraalwater.nl. Theoni, puur van oorsprong. Proef het verschil.
7: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Ook de ANWB onderweg app met makkelijke navigatie, hotels en campings onderweg. En je ziet waar je goedkoop kan tanken of laden. Dus download die app en dan kun je eindelijk zeggen: vakantie! ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
0: Altijd in de buurt. Roulette FM.
8: Michel Koenen met het NOS-journaal. Er is nog veel onduidelijk over het aantal slachtoffers van de verwoestende vloedgolf in Nepal en Tibet. Het dodental staat op 165. Het aantal vermisten is bijna 1500. En vannacht is doorgezocht naar overlevenden, onder meer met helikopters, zegt correspondent Davy Boerema.
9: In het begin ging dat heel moeilijk omdat ze niet konden landen. Maar nu lijkt dat beter te gaan en zijn er mensen inmiddels naar Kathmandu gebracht, naar de ziekenhuizen. Er zijn ook veel privé-initiatieven die daarmee bezig zijn. En reddingswerkers komen steeds verder. Dus dan zie je dat ze inderdaad de modderverschuivingen die langs de wegen hebben weggeslagen, dat ze daar dan weer manieren vinden om toch weer langs te komen.
8: Verschillende landen hebben Nepal hulp aangeboden naar de verwoestende vloedgolf. Augustus is nog niet voorbij, maar het is al wel zeker dat deze zomer in Nederland de warmste is sinds het begin van de metingen. Het was de afgelopen 3 maanden gemiddeld 19,3 graden in de beeld, zegt het KNMI. Het vorige record uit 2018 stond op 18,9. Vandaag begint in Groningen de rechtszaak tegen de twee moeders uit Stadskanaal die worden verdacht van poging tot doodslag op de dochter van 6 van een van de twee vrouwen. Het meisje zou een jaar lang ernstig zijn mishandeld, zegt verslaggever Josephine Trehi.
10: Het meisje zou opgesloten en vastgebonden zijn geweest in de kelder. Geslagen, geschopt, ze kreeg bijna geen eten, ze was ondervoed. Ze werd ook gedwongen om haar eigen braaksel te eten. Het alles hebben de vrouwen ook gefilmd, ze werkten daarin samen.
8: Het gaat om een inleidende zitting. En het gaat goed met de Nederlandse chipindustrie. De omzet is in 6 jaar tijd verdubbeld tot 46 miljard euro. Meer bedrijven zijn zich gaan richten op chips. En de bedrijven die dat al deden zijn gegroeid door de wereldwijde vraag naar chips. Die zijn onmisbaar geworden. Het weer nog zonnig, maar vanuit het zuiden trekken bewolking en buien over. In de middag weer zonnig, dan 26 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
11: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Het rijdt net wat langzamer op de N50 Emmeloord-Zwolle. Tussen Kampen en knooppunt Hattermerbroek. 5 kilometer en 10 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
12: Vanuit de beeld is dit
0: Roulette FM.
12: Straks die 80's lunch. Nu tot 12 uur krachtvoer.

0: ZFM Regio Nieuws.
1: De zomer van 2026 is in Nederland de warmste zomer sinds het begin van de metingen in 1901. Het was de afgelopen 3 maanden gemiddeld 19,3 graden Celsius bij het KNMI in de beeld. Daarmee is het vorige record uit 2018 met bijna een halve graad verbroken. Klimaatexpert Peter Siegmond meldt dat deze zomer het hoogste aantal dagen boven de 35 graden telde, het aantal tropische dagen hoger dan ooit was en er 's nachts niet eerder zoveel dagen achter elkaar temperaturen van 22 graden of hoger waren. Of de warme en droge zomer een voorbode is voor een extreme herfst is nog niet te zeggen. Wel is de zee nu uitzonderlijk warm, wat de komende tijd tot forse buien kan leiden. Volgens Siegmond een geluk bij een ongeluk om de droogte te bestrijden. Het Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug voert campagne om met een deelfiets de natuurgebieden op de Heuvelrug te bezoeken. Het Nationaal Park heeft zich aangesloten bij de provinciale campagne En Door. De campagne is te zien op meer dan 40 posters in de omgeving, in lokale kranten en op Instagram, Facebook en LinkedIn. Deelfietsen van Voi, Lime en OV-fiets zijn in de hele regio te vinden, onder andere bij de stations en andere OV-hubs. Met de campagne willen de initiatiefnemers reizigers in de regio Utrecht motiveren de fietsen niet alleen voor recreatie te gebruiken, maar ook voor woon-werkverkeer, spitsmijden en uitgaan. Rotary Club Zandzeggen opent opnieuw een pop-up shop in Bilthoven voor het goede doel. De winkel is op 4 en 5 september geopend en de opbrengst van de verkoop gaat naar een veiligheidsproject in Oekraïne. Na een succesvolle editie vorig jaar met een opbrengst van 8500 euro gaan de vrouwen van Rotary Club Zandzeggen opnieuw hun kleding verkopen. Goede merken, tassen, sieraden en hebbedingetjes. De vrouwen van Zandzeggen hebben van alles uit de kast gehaald. De opbrengst gaat naar een project in Oekraïne dat veilige, toegankelijke plekken creëert. Daar kunnen buurtbewoners en kinderen elkaar in oorlogstijd ontmoeten, lezen en spelletjes doen. De pop-up shop is op 4 en 5 september geopend bij een reisbureau aan de Julianenlaan 22 in Bilthoven en is geopend van 10 tot 6 uur.
0: Meer nieuws? Kijk op omroepzout.nl.

Alleen hier hoor je alles. Alles, alles, alles, alles. Alleen hier hoor je alles. Uit je eigen regio. Roulette FM.

0: In den beginne was er een verhaal. De chaos en de ander. Vrijdag 11 september, Verhalenhuis Haarlem, muziektheatergroep Revolve.
1: Nieuwe schuifbui, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
2: Toeslagenschandaal jou en je gezin hard getroffen? Stichting Herstel helpt jouw hele gezin verder. Met gratis juridische, administratieve en persoonlijke begeleiding. Jouw juridisch-administratieve verbinder in het sociaal domein. Meld je aan via stichtingherstel.nl. Herstel met dubbel L. Met Stichting Herstel kom je er wel.
3: Weer een update. Weer bijsturen omdat de cijfers anders uitpakten. Marketingtools worden steeds slimmer. Jouw strategie ook? Baas en Baas is het digitale marketingbureau dat je laat stoppen met reageren en starten met regisseren. Wil jij een online baas worden? Vraag een gratis groeiscan aan op baasenbaas.nl/radio.
4: Hoe word je een werkgever met een wachtlijst? Kom naar de theatervoorstelling van Recruitment Unicorns en Pathé. Het geheim van de meest aantrekkelijke werkgevers. Met Japke D. Bauma, Wim Davidsen, Lars Evers, Arjan Elbers en de beste voorbeelden van Cashbaker, Rockstars IT, Verspeek en nog veel meer. Vanaf september 5 middagen in theaters bij jou in de buurt. Ga naar recruitmentunicornsenpathé.nl voor je tickets. Recruitment Unicorns en Pathé wordt mede mogelijk gemaakt door FD Media Groep en Uniek Uitzendbureau.
5: Altijd in de buurt. Roulette FM.
6: Jan van der Putten met het NOS Journaal. De toestand van de Noorse koning Harald is verder verslechterd. Het koninklijk huis noemt hij zeer ernstig. Leden van de koninklijke familie hebben hun verplichtingen afgezegd om bij Harald te kunnen zijn. De koning van 89 ligt al 10 dagen in het ziekenhuis vanwege complicaties door bloedarmoede. Harald is 35 jaar koning van Noorwegen. In de Noord-Franse stad Caen is gisteravond een automobilist ingereden op mensen bij een bushalte. Er zijn 2 doden en 9 gewonden. Vooraf zou er zijn gevochten in een café. De Franse politie heeft een verdachte van 26 opgepakt. Volgens de politie is die alleen bekend van verkeersdelicten. Een terroristisch motief wordt uitgesloten. Boven Rotterdam-Zuid en omgeving is vanochtend vroeg een militaire oefening geweest met 8 helikopters. Die begonnen al om 5 uur en niet iedereen was daarvan op de hoogte. Veel Rotterdammers klaagden op sociale media dat ze er wakker van werden. Het was om een antiterreuroefening van de luchtmacht waarbij onder meer een gijzeling werd nagebootst. Dat moest vroeg, stelt de luchtmacht, omdat als het schemert mensen in hun diepste slaap zitten. Ook de vijand. Bij de oefening leerden de militairen hoe ze gijzelaars zo snel en veilig mogelijk kunnen bevrijden en medisch verzorgen. Het duel in de play-offs voor de Champions League tussen Olympique Lyon en Fenerbahçe is gisteravond uit de hand gelopen. Na het laatste fluitsignaal gingen spelers met elkaar op de vuist. Ook in de catacomben was het onrustig. Mikpunt was Fenerbahçe-speler Guendouzi. De middenvelder, die eerder uitkwam voor aartsvijand Olympique Marseille, werd aangevallen toen hij van het veld afliep. De Turkse club behaalde ten koste van Lyon de groepsfase van de Champions League. En het weer. Vanochtend plaatselijk kans op een onweersbui. Vanmiddag droog en vrij zonnig en 26 tot 30 graden. Vanavond stevige regen en onweersbuien. Dit was het NOS Journaal.
7: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
8: Vanuit de beeld is dit
9: Roulette FM.
10: Straks die 80's lunch. Nu tot 12 uur krachtvoer.

0: FM Regio Nieuws.
1: De Bilt moet binnen 3 maanden een nieuw besluit nemen over de aanleg van 4 padelbanen in Bospark Bilthoven. Die uitspraak deed de rechter dinsdag in een zaak die onder andere eigenaren van vakantiewoningen tegen de gemeente hadden aangespannen. Volgens de rechter heeft het college op vele punten op de juiste manier gehandeld om een vergunning voor de aanleg van de banen te verlenen. Alleen ontbreken de voorschriften in de verleende vergunning om de geluidsoverlast voor de directe omgeving te beperken. En dat had wel gemoeten. De gemeente moet nu binnen 12 weken voorschriften opnemen voor maatregelen tegen mogelijke geluidsoverlast. Tennisclub Bilthoven kwam al in 2024 met plannen om de padelbanen aan te leggen. De gemeente verleende in februari 2025 een vergunning voor de aanleg van de banen op het recreatiepark in het natuurgebied. Maarten van der Weijden heeft met zijn afgebroken zwemtocht naar het Prinses Maxima Centrum in Utrecht ruim €700.000 ingezameld. Het opgehaalde geld is bedoeld voor onderzoek naar de directe en late gevolgen van kinderkanker. Na eerdere zwemtochten in 2018 en 2019 wilde van der Weijden opnieuw een poging doen om op ludieke wijze geld binnen te halen voor het goede doel. Dit keer was het doel een zwemtocht van 270 kilometer langs 22 steden, waaronder een groot deel door de provincie Utrecht. Vanwege griepklachten lukte het van der Weijden niet om zijn zwemtocht te voltooien. Toch geeft de zwemmer aan dat het zijn allerlaatste zwemtocht was om geld in te zamelen voor kankeronderzoek. De brandweer in Utrecht waarschuwt opnieuw voor grote droogte in de natuur. Het natuurbrandrisico is woensdag opnieuw opgeschaald naar fase 2, binnen enkele dagen nadat de veilige fase 1 was afgekondigd. Kampvuurtjes, barbecues en ander open vuur zijn verboden in de natuur, omdat bijna alle branden in natuurgebieden ontstaan door menselijk gedrag. Terreineigenaren, natuurbeheerders en hulpdiensten zijn tijdens fase 2 extra alert op het ontstaan van natuurbranden. Bezoekers aan natuurgebieden wordt opgeroepen goed op te letten en bij verdachte situaties ook meteen 112 te bellen. Overigens geldt, net als vorig jaar, tot 1 oktober op de hele Utrechtse Heuvelrug een rookverbod om het risico op natuurbranden te verkleinen.
0: Meer nieuws? Kijk op omroepzout.nl.

0: In den beginnen was er een verhaal. De chaos en de ander. Vrijdag 11 september, Verhalenhuis Haarlem, muziektheatergroep Revolve.
1: Nieuwe schuifbuit, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
2: Toeslagenschandaal jou en je gezin hard getroffen? Stichting Herstel helpt jouw hele gezin verder. Met gratis juridische, administratieve en persoonlijke begeleiding. Jouw juridisch-administratieve verbinder in het sociaal domein. Meld je aan via stichtingherstel.nl. Herstel met dubbel L. Met Stichting Herstel kom je er wel.
3: Weer een update. Weer bijsturen omdat de cijfers anders uitpakten. Marketingtools worden steeds slimmer. Jouw strategie ook? Baas en Baas is het digitale marketingbureau dat je laat stoppen met reageren en starten met regisseren. Wil jij een online baas worden? Vraag een gratis groeiscan aan op baasenbaas.nl/radio.
4: Hoe word je een werkgever met een wachtlijst? Kom naar de theatervoorstelling van Recruitment Unicorns en Pathé. Het geheim van de meest aantrekkelijke werkgevers. Met Japke D. Bauma, Wim Davidsen, Lars Evers, Arjan Elbers en de beste voorbeelden van Cashbaker, Rockstars IT, Verspeek en nog veel meer. Vanaf september 5 middagen in theaters bij jou in de buurt. Ga naar recruitmentunicornsenpathé.nl voor je tickets. Recruitment Unicorns en Pathé wordt mede mogelijk gemaakt door FD Media Groep en Uniek Uitzendbureau.
5: Eva kiest tegenwoordig voor korte ritten steeds vaker de fiets. Daardoor kan ze haar hoofd leegmaken en komt ze altijd super relaxed aan op haar werk. Kort ritje naar je werk? Dat is zo gefietst. Pak ook de fiets. Dat is zo gefietst.nl.
6: Altijd in de buurt. Roulette FM.
7: Jan van der Putten met het NOS Journaal. Het dodental na de vloedgolf van gisteren in Nepal en Tibet is opgelopen tot 273. Verreweg de meeste slachtoffers vielen in Nepal. Daar worden nog honderden mensen vermist, net als in Tibet. Onder die vermisten is een groot aantal toeristen. Het Nederlands ministerie van Buitenlandse Zaken houdt er rekening mee dat ook een aantal Nederlanders slachtoffer is geworden van de vloedgolf. Experts zeggen dat die mogelijk werd veroorzaakt door een lawine door een smeltende gletsjer. Nederland en een aantal andere EU-landen overleggen over de begroting voor de komende 7 jaar. De Europese Commissie wil een begroting van 200 miljard euro. Maar Nederland en anderen vinden dat te veel. Een grote groep andere EU-landen wil dat er juist meer geld bij komt. Bij een toekomstige asielopvang in Valkenswaard is geprobeerd brand te stichten. Op twee plaatsen zitten brandplekken tegen de gevel en er zijn ramen kapot. Het COA wil in het leegstaande bedrijfspand in Valkenswaard 40 alleenstaande minderjarige vluchtelingen opvangen. Defensie heeft uitleg gegeven over de militaire oefening aan de zuidkant van Rotterdam. 8 helikopters, waaronder Chinooks, vlogen vanmorgen in alle vroegte laag over. Op sociale media werd daarover geklaagd. Volgens Defensie werd een gijzelingssituatie geoefend en is het eind van de nacht daarvoor de beste tijd. De toestand van de Noorse koning Harald is verder verslechterd. Het koninklijk huis noemt hem zeer ernstig. Leden van de koninklijke familie hebben hun verplichtingen afgezegd om bij Harald te kunnen zijn. De koning van 89 ligt al 10 dagen in het ziekenhuis vanwege complicaties door bloedarmoede. Harald is al 35 jaar koning van Noorwegen. En het weer. In het zuidwesten een bui. Verder vanmiddag droog en vrij zonnig. 26 tot 30 graden. Vanavond stevige regen- en onweersbuien. Morgen onweer. En met een graad of 22 minder warm. Dit was het NOS Journaal.
8: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
9: Vanuit de beeld is dit
10: Roulette FM.
11: Straks middagmix. Nu tot 1 uur die 80's lunch.

0: Roulette FM.
1: Goedemiddag, de hoofdpunten van het NOS-journaal. Het dodental in Nepal en Tibet is opgelopen tot boven de 270. Er worden nog honderden mensen vermist. Onder die vermisten is een groot aantal toeristen. En er zouden ook enkele Nederlanders bij zijn. De toestand van de Noorse koning Harald is verder verslechterd. Het koninklijk huis noemt hem zeer ernstig. Leden van de koninklijke familie hebben hun verplichtingen afgezegd om bij Harald te kunnen zijn. En de zomer in Nederland was officieel de warmste ooit gemeten. In de afgelopen maanden was de temperatuur gemiddeld 19,3 graden. Het oude record was 18,9. En het weer droog en vrij zonnig, 26 tot 30 graden. Vanavond stevige regen en onweersbuien.
2: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Meer nieuws? Kijk op omroepzout.nl.

0: In den beginne was er een verhaal. De chaos en de ander. Vrijdag 11 september, Verhalenhuis Haarlem, muziektheatergroep Revolve.
1: Nieuwe schuifbui, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
2: Toeslagenschandaal jou en je gezin hard getroffen. Stichting Herstel helpt jouw hele gezin verder. Met gratis juridische, administratieve en persoonlijke begeleiding. Jouw juridisch-administratieve verbinder in het sociaal domein. Meld je aan via stichtingherstel.nl. Herstel met dubbel L. Met Stichting Herstel kom je er wel.
3: Weer een update. Weer bijsturen omdat de cijfers anders uitpakten. Marketingtools worden steeds slimmer. Jouw strategie ook? Baas en Baas is het digitale marketingbureau dat je laat stoppen met reageren en starten met regisseren. Wil jij een online baas worden? Vraag een gratis groeiscan aan op baasenbaas.nl/radio.
4: Hoe word je een werkgever met een wachtlijst? Kom naar de theatervoorstelling van Recruitment Unicorns en Pathé. Het geheim van de meest aantrekkelijke werkgevers. Met Japke D. Bauma, Wim Davidsen, Lars Evers, Arjan Elbers en de beste voorbeelden van Cashbaker, Rockstars IT, Verspeek en nog veel meer. Vanaf september 5 middagen in theaters bij jou in de buurt. Ga naar recruitmentunicornsenpathé.nl voor je tickets. Recruitment Unicorns en Pathé wordt mede mogelijk gemaakt door FD Media Groep en Uniek Uitzendbureau.
5: Zet je product of bedrijf in de spotlights. Kies voor radioreclame. Kijk snel op roulettefm.nl/adverteren en informeer naar de mogelijkheden. roulettefm.nl/adverteren.
6: Altijd in de buurt. Roulette FM.
7: Jan van der Putten met het NOS Journaal. De twee vrouwen die worden verdacht van de ernstige mishandeling van een meisje van 6 in Stadskanaal moeten naar het Pieter Baans Centrum. Ze worden daar in november onderzocht. Dat is gebleken bij de eerste voorbereidende zitting in de zaak in Groningen. De vrouwen waren daar niet bij aanwezig. Ze worden verdacht van poging tot doodslag op het meisje van 6, de dochter van een van de vrouwen. Het kind werd geslagen, vastgebonden en kreeg te weinig te eten. In Nepal en China wordt rekening gehouden met nieuwe vloedgolven na de verwoestende modderstroom van gisteren. In Tibet is door verzakkingen hoog in de bergen een nieuw stuwmeer ontstaan dat steeds verder volloopt. De komende dagen wordt er ook regen verwacht. Het dodental in Tibet en Nepal is opgelopen tot 335. Dat zijn er 332 in Nepal en 3 in Tibet. Er worden honderden mensen vermist, ook een aantal Nederlanders. De Fiat heeft een inval gedaan in panden van ondernemer Charles Ratelband. De zakenman wordt verdacht van fraude en witwassen. Hij zou 23 miljoen euro hebben opgehaald bij beleggers voor groene investeringen in windturbines en zonneparken. Maar het geld zou zijn verdwenen naar een privérekening. Volgens de Fiat wordt ook de rente niet meer uitbetaald. Zakenman Ratelband, zoon van BN'er Emiel Ratelband, is niet bereikbaar voor een reactie. In Valkenswaard is brand gesticht bij een toekomstige opvanglocatie voor asielzoekers. Mogelijk is er met een brandbare vloeistof tegen de gevel gegooid. Er is brandschade zichtbaar en ook een aantal ramen is kapot. Het COA wil in het gebouw in Valkenswaard alleenstaande minderjarige vluchtelingen huisvesten. En het weer van het zuiden uit zon en broeierig warm, 26 tot 30 graden. Vanavond stevige regen en onweersbuien. Morgen onweersbuien, ook wat zon en een graad of 22. Dit was het NOS Journaal.
8: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
9: Vanuit de beeld is dit
10: Roulette FM.
11: Straks vluchtstrook. Nu tot 4 uur middagmix.

0: let you know. You wanna make it.
1: Roulette FM, regio nieuws.
2: Bilt moet binnen 3 maanden een nieuw besluit nemen over de aanleg van 4 padelbanen in Bospark Bilthoven. Die uitspraak deed de rechter dinsdag in een zaak die onder andere eigenaren van vakantiewoningen tegen de gemeente hadden aangespannen. Volgens de rechter heeft het college op vele punten op de juiste manier gehandeld om een vergunning voor de aanleg van de banen te verlenen. Alleen ontbreken de voorschriften in de verleende vergunning om de geluidsoverlast voor de directe omgeving te beperken. En dat had wel gemoeten. De gemeente moet nu binnen 12 weken voorschriften opnemen voor maatregelen tegen mogelijke geluidsoverlast. Tennisclub Bilthoven kwam al in 2024 met plannen om de padelbanen aan te leggen. De gemeente verleende in februari 2025 een vergunning voor de aanleg van de banen op het recreatiepark in het natuurgebied. Maarten van der Weijden heeft met zijn afgebroken zwemtocht naar het Prinses Maxima Centrum in Utrecht ruim €700.000 ingezameld. Het opgehaalde geld is bedoeld voor onderzoek naar de directe en late gevolgen van kinderkanker. Na eerdere zwemtochten in 2018 en 2019 wilde van der Weijden opnieuw een poging doen om op ludieke wijze geld binnen te halen voor het goede doel. Dit keer was het doel een zwemtocht van 270 kilometer langs 22 steden, waaronder een groot deel door de provincie Utrecht. Vanwege griepklachten lukte het van der Weijden niet om zijn zwemtocht te voltooien. Toch geeft de zwemmer aan dat het zijn allerlaatste zwemtocht was om geld in te zamelen voor kankeronderzoek. De brandweer in Utrecht waarschuwt opnieuw voor grote droogte in de natuur. Het natuurbrandrisico is woensdag opnieuw opgeschaald naar fase 2, binnen enkele dagen nadat de veilige fase 1 was afgekondigd. Kampvuurtjes, barbecues en ander open vuur zijn verboden in de natuur, omdat bijna alle branden in natuurgebieden ontstaan door menselijk gedrag. Terreineigenaren, natuurbeheerders en hulpdiensten zijn tijdens fase 2 extra alert op het ontstaan van natuurbranden. Bezoekers aan natuurgebieden wordt opgeroepen goed op te letten en bij verdachte situaties ook meteen 112 te bellen. Overigens geldt, net als vorig jaar, tot 1 oktober op de hele Utrechtse Heuvelrug een rookverbod om het risico op natuurbranden te verkleinen.
1: Meer nieuws? Kijk op omroepzout.nl.

0: Je luistert naar Roulette FM, een merk van Omroep Zout.
1: In den beginne was er een verhaal. De chaos en de ander. Vrijdag 11 september, Verhalenhuis Haarlem, muziektheatergroep Revolve.
2: Nieuwe schuifbui, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
3: Toeslagenschandaal jou en je gezin hard getroffen? Stichting Herstel helpt jouw hele gezin verder. Met gratis juridische, administratieve en persoonlijke begeleiding. Jouw juridisch-administratieve verbinder in het sociaal domein. Meld je aan via stichtingherstel.nl. Herstel met dubbel L. Met Stichting Herstel kom je er wel.
4: Weer een update. Weer bijsturen omdat de cijfers anders uitpakten. Marketingtools worden steeds slimmer. Jouw strategie ook? Baas en Baas is het digitale marketingbureau dat je laat stoppen met reageren en starten met regisseren. Wil jij een online baas worden? Vraag een gratis groeiscan aan op baasenbaas.nl/radio.
5: Hoe word je een werkgever met een wachtlijst? Kom naar de theatervoorstelling van Recruitment Unicorns en Pathé. Het geheim van de meest aantrekkelijke werkgevers. Met Japke D. Bauma, Wim Davidsen, Lars Evers, Arjan Elbers en de beste voorbeelden van Cashbaker, Rockstars IT, Verspeek en nog veel meer. Vanaf september 5 middagen in theaters bij jou in de buurt. Ga naar recruitmentunicornsenpathé.nl voor je tickets. Recruitment Unicorns en Pathé wordt mede mogelijk gemaakt door FD Media Groep en Uniek Uitzendbureau.
6: Altijd in de buurt. Roulette FM.
7: Jan van der Putten met het NOS Journaal. De inspectie Gezondheidszorg en Jeugd heeft vorig jaar 175 meldingen binnengekregen over mislukte en slecht uitgevoerde botox- en fillerbehandelingen. Dat is 5 keer meer dan het jaar ervoor. Dat komt volgens de inspectie vooral doordat het aantal aanbieders flink is gestegen. Die hebben vaak niet de juiste diploma's of onvoldoende kennis. Cliënten hadden na mislukte ingreep vaak zwellingen, hangende ogen of ontstekingen. Omdat vooral jongeren voor zo'n behandeling kiezen, is de inspectie begonnen met een voorlichtingscampagne in studentensteden. In Nepal en China wordt rekening gehouden met nieuwe vloedgolven na de verwoestende modderstroom van gisteren. In Tibet is door verzakkingen hoog in de bergen een nieuw stuwmeer ontstaan dat steeds verder volloopt. De komende dagen wordt er ook regen verwacht. Het dodental in Nepal en Tibet is opgelopen tot 356. Dat zijn er 353 in Nepal en 3 in Tibet. Er worden nog altijd honderden mensen vermist, ook een aantal Nederlanders. De twee vrouwen die worden verdacht van de ernstige mishandeling van een meisje van 6 in Stadskanaal moeten naar het Pieterbaancentrum. Ze worden daar over 3 maanden onderzocht. Vandaag was de eerste voorbereidende zitting in de rechtszaak. De twee verdachten waren niet aanwezig. Ze worden verdacht van poging tot doodslag op de dochter van een van de vrouwen. De EK baanwielrennen van 2028 worden niet in België gehouden, maar in Nederland. Het Belgische Zolder was uitgekozen om het evenement te organiseren, maar de EK zijn verplaatst naar Apeldoorn. Aanleiding is het 100-jarig bestaan van de Nederlandse wielerbond, de KNWU, in 2028. Dat jaar zijn ook de EK wegwielrennen, de EK BMX en de WK veldrijden in Nederland. Het weer, zonnige periode en drukkend warm, 26 tot 30 graden vanavond en vannacht. Felle regen en onweersbuien. Dit was het NOS Journaal.
8: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
9: Vanuit de beeld is dit
10: Roulette FM.
0: Straks vluchtstrook. Nu tot 4 uur middagmix.

0: Lette FM, regio nieuws.
1: De zomer van 2026 is in Nederland de warmste zomer sinds het begin van de metingen in 1901. Het was de afgelopen drie maanden gemiddeld 19,3 graden Celsius bij het KNMI in de beeld. Daarmee is het vorige record uit 2018 met bijna een halve graad verbroken. Klimaatexpert Peter Siegmond meldt dat deze zomer het hoogste aantal dagen boven de 35 graden telde, het aantal tropische dagen hoger dan ooit was en er 's nachts niet eerder zoveel dagen achter elkaar temperaturen van 22 graden of hoger waren. Of de warme en droge zomer een voorbode is voor een extreme herfst is nog niet te zeggen. Wel is de zee nu uitzonderlijk warm, wat de komende tijd tot forse buien kan leiden. Volgens Siegmund een geluk bij een ongeluk om de droogte te bestrijden. Het Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug voert campagne om met een deelfiets de natuurgebieden op de Heuvelrug te bezoeken. Het Nationaal Park heeft zich aangesloten bij de provinciale campagne En Door. De campagne is te zien op meer dan 40 posters in de omgeving, in lokale kranten en op Instagram, Facebook en LinkedIn. Deelfietsen van Voi, Lime en OV-fiets zijn in de hele regio te vinden, onder andere bij de stations en andere OV-hubs. Met de campagne willen de initiatiefnemers reizigers in de regio Utrecht motiveren de fietsen niet alleen voor recreatie te gebruiken, maar ook voor woon-werkverkeer, spitsmijden en uitgaan. Rotary Club Zandzeggen opent opnieuw een pop-up shop in Bilthoven voor het goede doel. De winkel is op 4 en 5 september geopend en de opbrengst van de verkoop gaat naar een veiligheidsproject in Oekraïne. Na een succesvolle editie vorig jaar met een opbrengst van 8500 euro gaan de vrouwen van Rotary Club Zandzeggen opnieuw hun kleding verkopen. Goede merken, tassen, sieraden en hebbedingetjes. De vrouwen van Zandzeggen hebben van alles uit de kast gehaald. De opbrengst gaat naar een project in Oekraïne dat veilige, toegankelijke plekken creëert. Daar kunnen buurtbewoners en kinderen elkaar in oorlogstijd ontmoeten, lezen en spelletjes doen. De pop-up shop is op 4 en 5 september geopend bij een reisbureau aan de Julianelaan 22 in Bilthoven en is geopend van 10 tot 6 uur.
0: Meer nieuws? Kijk op omroepzout.nl.

0: Je luistert naar Roulette FM, een merk van Omroep Zout.
1: In den beginne was er een verhaal. De chaos en de ander. Vrijdag 11 september, Verhalenhuis Haarlem, muziektheatergroep Revolve.
2: Nieuwe schuifbui, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
3: Toeslagenschandaal jou en je gezin hard getroffen? Stichting Herstel helpt jouw hele gezin verder. Met gratis juridische, administratieve en persoonlijke begeleiding. Jouw juridisch-administratieve verbinder in het sociaal domein. Meld je aan via stichtingherstel.nl. Herstel met dubbel L. Met Stichting Herstel kom je er wel.
4: Weer een update. Weer bijsturen omdat de cijfers anders uitpakten. Marketingtools worden steeds slimmer. Jouw strategie ook? Baas en Baas is het digitale marketingbureau dat je laat stoppen met reageren en starten met regisseren. Wil jij een online baas worden? Vraag een gratis groeiscan aan op baasenbaas.nl/radio.
5: Hoe word je een werkgever met een wachtlijst? Kom naar de theatervoorstelling van Recruitment Unicorns en Pathé. Het geheim van de meest aantrekkelijke werkgevers. Met Japke D. Bauma, Wim Davidsen, Lars Evers, Arjan Elbers en de beste voorbeelden van Cashbaker, Rockstars IT, Verspeek en nog veel meer. Vanaf september 5 middagen in theaters bij jou in de buurt. Ga naar recruitmentunicornsenpathé.nl voor je tickets. Recruitment Unicorns en Pathé wordt mede mogelijk gemaakt door FD Media Groep en Uniek Uitzendbureau.
6: Partytenten van topkwaliteit voor een betaalbare prijs. Partytentendiscounter.nl.
7: Altijd in de buurt. Roulette FM.
8: Jan van der Putten met het NOS Journaal. De vroegere Bosnisch-Servische legerleider Ratko Mladic is overleden, melden Servische media. Zijn troepen vielen in juli 1995 de moslim-enclave Srebrenica binnen, waar Nederlandse VN-blauwhelmen waren gestationeerd. 8000 moslimmannen en jongens uit de enclave werden door de Bosnische Serviërs vermoord. Het Joegoslavië-tribunaal veroordeelde Mladic tot levenslang voor genocide en oorlogsmisdaden. Mladic stierf in gevangenschap in Den Haag. Hij was 84. Het Rode Kruis heeft een speciaal Giro-nummer geopend voor de overstromingen in Nepal. De hulporganisatie zegt dat er zeker 20 miljoen euro nodig is om de duizenden slachtoffers van de ramp te helpen. Op dit moment is de zoektocht naar overlevenden in volle gang. Maar volgens het Rode Kruis is daarna ook nog levensreddende hulp nodig. Ook moeten met het geld tijdelijke onderkomens worden gebouwd voor mensen die hun huis verloren zijn. Het Giro-nummer van het Rode Kruis voor de slachtoffers in Nepal is 6868. Mona Keizer wil met haar nieuwe politieke beweging werken aan oplossingen. Woningbouw, regeldruk en immigratiebeperkingen zijn de belangrijkste onderwerpen, zei Keizer op een persconferentie. Keizer, nu zelfstandig Tweede Kamerlid, noemt haar beweging Project 2029. Die heeft een sociaal-conservatief karakter. Voor een politieke partij vindt ze het nog te vroeg. Volgens Keizer is er politiek ruimte op rechts. Andere partijen lossen volgens haar niks op. Keizer hoopt volgend jaar maart met een eigen partij mee te doen aan de provinciale statenverkiezingen. Dan het weer nog. Zonnige periode en drukkend warm, 26 tot 30 graden. Vanavond en vannacht felle regen en onweersbuien. Ook morgen geregeld onweer en een graad of 22. Dit was het NOS Journaal.
9: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
10: Vanuit de beeld is dit
11: Roulette FM.
0: Straks vluchtstrook. Nu tot 4 uur middagmix.

0: Hoofdletter FM.
1: Jan van der Putten met het NOS Journaal. De vroegere Bosnisch-Servische legerleider Ratko Mladic is overleden, melden Servische media. Zijn troepen vielen in juli 1995 de moslim-enclave Srebrenica binnen, waar Nederlandse VN-blauwhelmen waren gestationeerd. 8000 moslimmannen en jongens uit de enclave werden door de Bosnische Serviërs vermoord. Het Joegoslavië-tribunaal veroordeelde Mladic tot levenslang voor genocide en oorlogsmisdaden. Mladic stierf in gevangenschap in Den Haag. Hij was 84. Het Rode Kruis heeft een speciaal Giro-nummer geopend voor de overstromingen in Nepal. De hulporganisatie zegt dat er zeker 20 miljoen euro nodig is om de duizenden slachtoffers van de ramp te helpen. Op dit moment is de zoektocht naar overlevenden in volle gang. Maar volgens het Rode Kruis is daarna ook nog levensreddende hulp nodig. Ook moeten met het geld tijdelijke onderkomens worden gebouwd voor mensen die hun huis verloren zijn. Het Giro-nummer van het Rode Kruis voor de slachtoffers in Nepal is 6868. Mona Keizer wil met haar nieuwe politieke beweging werken aan oplossingen. Woningbouw, regeldruk en immigratiebeperkingen zijn de belangrijkste onderwerpen, zei Keizer op een persconferentie. Keizer, nu zelfstandig Tweede Kamerlid, noemt haar beweging Project 2029. Die heeft een sociaal-conservatief karakter. Voor een politieke partij vindt ze het nog te vroeg. Volgens Keizer is er politiek ruimte op rechts. Andere partijen lossen volgens haar niks op. Keizer hoopt volgend jaar maart met een eigen partij mee te doen aan de provinciale statenverkiezingen. Dan is weer nog zonnige periode en drukkend warm, 26 tot 30 graden. Vanavond en vannacht felle regen en onweersbuien. Ook morgen geregeld onweer en een graad of 22. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Een paar korte files in het midden van het land. De meeste hebben hooguit 5 minuten oponthoud. Eigenlijk maar één uitzondering, dat is de A50 Arnhem richting Apeldoorn. Tussen knooppunt Waterberg en afrit Hoenderloo is 5 kilometer file ontstaan door een ongeluk. De rechterreis ook is dicht met een vertraging van 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Meer nieuws? Kijk op omroepzout.nl.

0: luistert naar Roulette FM, een merk van Omroep Zout.
1: In den beginne was er een verhaal. De chaos en de ander. Vrijdag 11 september, Verhalenhuis Haarlem, muziektheatergroep Rivolf.
2: Nieuwe schuifbui, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
3: Toeslagenschandaal jou en je gezin hard getroffen. Stichting Herstel helpt jouw hele gezin verder. Met gratis juridische, administratieve en persoonlijke begeleiding. Jouw juridisch-administratieve verbinder in het sociaal domein. Meld je aan via stichtingherstel.nl. Herstel met dubbel L. Met Stichting Herstel kom je er wel.
4: Weer een update. Weer bijsturen omdat de cijfers anders uitpakten. Marketingtools worden steeds slimmer. Jouw strategie ook? Baas en Baas is het digitale marketingbureau dat je laat stoppen met reageren en starten met regisseren. Wil jij een online baas worden? Vraag een gratis groeiscan aan op baasenbaas.nl/radio.
5: Hoe word je een werkgever met een wachtlijst? Kom naar de theatervoorstelling van Recruitment Unicorns en Pathé. Het geheim van de meest aantrekkelijke werkgevers. Met Japke D. Bauma, Wim Davidsen, Lars Evers, Arjan Elbers en de beste voorbeelden van Cashbake, Rockstars IT, Verspeek en nog veel meer. Vanaf september 5 middagen in theaters bij jou in de buurt. Ga naar recruitmentunicornsenpathé.nl voor je tickets. Recruitment Unicorns en Pathé wordt mede mogelijk gemaakt door FD Media Groep en Uniek Uitzendbureau.
6: Partytenten van topkwaliteit voor een betaalbare prijs. Partytentendiscounter.nl.
7: Altijd in de buurt. Roulette FM.
8: Jan van der Putten met het NOS Journaal. Mona Keizer werkt aan de vorming van een nieuwe beweging en bij voldoende belangstelling van een nieuwe partij. Bij de presentatie van haar beweging Project 2029 zei Keizer dat er ruimte is op rechts. Uiteindelijk hoopt ze bij de verkiezingen op 30 Tweede Kamerzetels en ze zou de eerste vrouwelijke premier willen worden. De vroegere Bosnisch-Servische legerleider Ratko Mladic is overleden, melden Servische media. Zijn troepen vielen in juli 1995 de moslim-enclave Srebrenica binnen, waar Nederlandse VN-blauwhelmen waren gestationeerd. 8000 moslimmannen en jongens uit de enclave werden door de Bosnische Serviërs vermoord. Het Joegoslavië-tribunaal veroordeelde Mladic tot levenslang voor genocide en oorlogsmisdaden. Mladic stierf in de gevangenschap in Den Haag. Hij was 84. Nederland en 5 andere EU-landen hebben in Berlijn overlegd over de Europese begroting voor de komende jaren. De Europese Commissie heeft een voorstel gedaan voor een begroting van 2000 miljard euro voor 7 jaar. Maar Nederland, Duitsland, Oostenrijk, Denemarken, Finland en Zweden vinden dat het wel wat minder en moderner kan. Zij leveren het geld voor 40% van de Europese begroting en willen meer zeggenschap over hoe het geld wordt besteed. Zo wil Duitsland meer geld voor de Europese industrie en Denemarken voor defensie. De nieuwe EU-begroting moet op 1 januari 2028 ingaan. In de flat in Zoetermeer is een man door een groep van 10 mensen opgewacht en mishandeld. Hij stapte deze week met zijn vrouw uit de lift en werd meteen geslagen en geschopt. Een van de daders probeerde hem met een mes te steken. Tijdens de mishandeling werd de man bestolen. Waarom de groep in Zoetermeer het op hem had voorzien, wil de politie niet zeggen. Het weer, zon, wat bewolking en vrij benauwd. Het is 26 tot 30 graden. Vanavond en vannacht stevige onweersbuien. Dit was het NOS Journaal.
9: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Op dit moment 40 kilometer file in totaal in de regio. Onder andere op de A1 Amsterdam richting Apeldoorn. Tussen Hoevelaak en Barneveld is je vertraging 5 minuten. En ook 5 minuten vertraging op de A12 richting Arnhem. Tussen afrit Oosterbeek en knooppunt Waterberg. Dan een ongeluk op de A28 Zwolle richting Groningen. Dat veroorzaakt stilstaand verkeer tussen Staphorst en de Wijk. 4 kilometer met 20 minuten vertraging. En tot slot nog een ongeluk, want ze zijn op de A50 richting Apeldoorn bezig met bergingswerkzaamheden. Op de rechterrijstrook tussen knooppunt Waterberg en afrit Hoenderloo. En daarom is je vertraging daar 15 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
10: Vanuit de Bilt is dit
7: Roulette FM.
0: Straks lokaal kabaal. Nu tot 7 uur vluchtstrook.

0: niet in de buurt. Roulette FM.
1: Goedemiddag, de hoofdpunten van het NOS-journaal. Een groep vrouwen probeert een massadonor uit de regio Groningen te stoppen. De man heeft doelbewust minstens 121 kinderen verwekt en mogelijk nog meer. Op een school in de buurt van Berlijn zijn twee mensen gedood, melden Duitse media. Volgens een lokale nieuwssite zijn de slachtoffers 18 en 30. De politie heeft een verdachte aangehouden. De veroordeelde Bosnisch-Servische generaal Ratko Mladic is overleden, meldt de VN. Zijn troepen vermoorden 8000 mensen uit de moslim-enclave Srebrenica, waar Nederlandse VN-blauwhelmen zaten. Mladic was 84. En het weer, zon, wat bewolking en vrij benauwd. Het is 26 tot 30 graden. Vanavond en vannacht stevige onweersbuien.
2: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Vertragingen in de regio worden onder andere gemeld op de A1 Amsterdam richting Apeldoorn. Tussen Amersfoort Noord en Voorthuizen doe je er 10 tot 15 minuten langer over. Ook op de A50 is het druk in de richting van Os, betekent dat tussen knooppunt Valburg en Ravenstein 10 minuten extra. En in de richting van Zwolle doe je er tussen Soesterberg en Amersfoort-Vathorst 10 minuten langer over. Dan de meeste vertraging op dit moment in de regio op de A325 richting knooppunt Velperbroek. Tussen het Gelderdoom en Presikhaaf ben je een klein uur langer onderweg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Meer nieuws? Kijk op omroepzout.nl.

0: In den beginnen was er een verhaal. De chaos en de ander. Vrijdag 11 september, Verhalenhuis Haarlem, muziektheatergroep Revolve.
1: Nieuwe schuifbuit, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
2: Toeslagenschandaal jou en je gezin hard getroffen? Stichting Herstel helpt jouw hele gezin verder. Met gratis juridische, administratieve en persoonlijke begeleiding. Jouw juridisch-administratieve verbinder in het sociaal domein. Meld je aan via stichtingherstel.nl. Herstel met dubbel L. Met Stichting Herstel kom je er wel.
3: Weer een update. Weer bijsturen omdat de cijfers anders uitpakten. Marketingtools worden steeds slimmer. Jouw strategie ook? Baas en Baas is het digitale marketingbureau dat je laat stoppen met reageren en starten met regisseren. Wil jij een online baas worden? Vraag een gratis groeiscan aan op baasenbaas.nl/radio.
4: Hoe word je een werkgever met een wachtlijst? Kom naar de theatervoorstelling van Recruitment Unicorns en Pathé. Het geheim van de meest aantrekkelijke werkgevers. Met Japke D. Bauma, Wim Davidsen, Lars Evers, Arjan Elbers en de beste voorbeelden van Cashbaker, Rockstars IT, Verspeek en nog veel meer. Vanaf september 5 middagen in theaters bij jou in de buurt. Ga naar recruitmentunicornsenpathé.nl voor je tickets. Recruitment Unicorns en Pathé wordt mede mogelijk gemaakt door FD Media Groep en Uniek Uitzendbureau.
5: Weten wat er in jouw buurt speelt? Kijk op omroepzout.nl. Ook op Instagram, Facebook, TikTok en LinkedIn.
6: Altijd in de buurt. Roulette FM.
7: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Op een school in de buurt van Berlijn zijn 2 mensen gedood. Dat melden Duitse media. Volgens een lokale nieuwssite was er een schietpartij en zijn de slachtoffers 18 en 30 jaar oud. De politie heeft een verdachte aangehouden. Het zou gaan om een man van 19 die de ex was van het slachtoffer van 18. De 30-jarige man zou zijn gedood toen hij de dader wilde tegenhouden. Het geweld was op een school in Gosen-Neu-Zittau ten zuidoosten van Berlijn. Een groep vrouwen probeert een massazaaddonor uit de regio Groningen te stoppen. De man heeft minstens 121 kinderen verwekt en mogelijk nog meer. De man van 43 doneerde aan diverse spermabanken en zoekt via internet contact met vrouwen die graag een kind willen. Uit onderzoek van Nieuwsuur blijkt dat hij liegt over hoeveel kinderen hij al heeft. Ook zou hij seksueel getinte appjes naar de vrouwen sturen. Een groep vrouwen die al een kind van hem heeft, voelt zich opgelicht en wil dat de man wordt gestopt. Oorlogsmisdadiger Ratko Mladic is overleden. De voormalig Bosnisch-Servische legerleider overleed in de gevangenis in Scheveningen, waar hij een levenslange straf uitzat voor genocide en oorlogsmisdrijven. Mladic werd in 2017 veroordeeld door het Joegoslavië-tribunaal, onder meer voor de massamoord op meer dan 8000 Bosnische jongens en mannen in de enclave Srebrenica in 1995. Hij was al langere tijd ziek. De afgelopen jaren werd hij meerdere keren opgenomen in het ziekenhuis. Ratko Mladic was 84 jaar. De politie in Zoetermeer onderzoekt de mishandeling van een flatbewoner. Die stapte maandagavond met zijn vrouw uit de lift en werd toen belaagd door 10 gemaskerde mannen in het zwart. De man werd geslagen, geschopt en beroofd. Volgens de politie in Zoetermeer bleef de vrouw ongedeerd. Het weer, zon, wat bewolking en vrij benauwd. Het is 26 tot 30 graden. Vanavond en vannacht stevige onweersbuien. Dit was het NOS Journaal.
8: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Op dit moment worden er in de regio meerdere files gemeld. Er staat nu bijna 80 kilometer in totaal. Onder andere op de A1 Amsterdam richting Apeldoorn. Tussen Amersfoort-West en Voorthuizen rijdt het langzaam over 15 kilometer met 20 minuten oponthoud. Op de A50 richting Os ben je langer onderweg tussen knooppunt Valburg en Ravenstein. 8 kilometer met 10 minuten extra. Dan de A325 richting knooppunt Velperbroek. Je hebt 10 minuten vertraging tussen het Gelredome en Presikhaaf. En dan nog een file op de N50 Emmeloord richting Zwolle. Tussen Kampen Noord en knooppunt Haltemerbroek doe je er 10 tot 15 minuten langer over. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
9: Vanuit de beeld is dit
10: Roulette FM.
9: Straks lokaal kabaal. Nu tot 7 uur vluchtstrook.

0: Roulette FM.
1: Goedemiddag, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Op een school in de buurt van Berlijn zijn twee mensen gedood, melden Duitse media. Volgens een lokale nieuwssite zijn de slachtoffers 18 en 30 jaar oud. De politie heeft een verdachte aangehouden. Een groep vrouwen probeert een massadonor uit de regio Groningen te stoppen. De man heeft doelbewust minstens 121 kinderen verwekt en mogelijk zelfs meer. En voetbalbond UEFA bekijkt of het FIFA-voorzitter Infantino voor de rechter kan krijgen. Aanleiding waren de plannen van Infantino om WK-rechten te verkopen aan derden. Het weer, zon, wat bewolking en vrij benauwd. Het is 26 tot 30 graden. Vanavond en vannacht stevige onweersbuien.
2: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Op dit moment worden er vertragingen gemeld op de A1 Amsterdam richting Apeldoorn. Tussen Amersfoort West en Voorthuizen doe je er 15 tot 20 minuten langer over. Op de A28 Amersfoort richting Utrecht beland je in de file tussen afrit Maarn en afrit Den Dolder. 4 kilometer met 10 minuten oponthoud. Tot slot nog de N50 Emmeloord richting Zwolle. Tussen Ens en knooppunt Hattermerbroek is je vertraging een kwartier. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Meer nieuws? Kijk op omroepzout.nl.

0: In den beginnen was er een verhaal. De chaos en de ander. Vrijdag 11 september. Verhalenhuis Haarlem. Muziektheatergroep Revolve.
1: Nieuwe schuifbuit, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
2: Toeslagenschandaal jou en je gezin hard getroffen. Stichting Herstel helpt jouw hele gezin verder. Met gratis juridische, administratieve en persoonlijke begeleiding. Jouw juridisch-administratieve verbinder in het sociaal domein. Meld je aan via stichtingherstel.nl. Herstel met dubbel L. Met Stichting Herstel kom je er wel.
3: Weer een update. Weer bijsturen omdat de cijfers anders uitpakten. Marketingtools worden steeds slimmer. Jouw strategie ook? Baas&Baas is het digitale marketingbureau dat je laat stoppen met reageren en starten met regisseren. Wil jij een online baas worden? Vraag een gratis groeiscan aan op baasandbaas.nl/radio.
4: Hoe word je een werkgever met een wachtlijst? Kom naar de theatervoorstelling van Recruitment Unicorns en Pathé. Het geheim van de meest aantrekkelijke werkgevers. Met Japke D. Bauma, Wim Davidsen, Lars Evers, Arjan Elbers en de beste voorbeelden van Cashbaker, Rockstars IT, Verspeek en nog veel meer. Vanaf september 5 middagen in theaters bij jou in de buurt. Ga naar recruitmentunicornsenpathé.nl voor je tickets. Recruitment Unicorns en Pathé wordt mede mogelijk gemaakt door FD Media Groep, een uniek uitzendbureau.
5: Altijd in de buurt. Roulette FM.
6: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. De dood van de Bosnisch-Servische oorlogsmisdadiger Ratko Mladic roept verschillende reacties op. Het hoofd van het monument voor de massamoord in Srebrenica zegt dat zijn dood niet veel verandert. Volgens hem brengt het de doden niet terug. Mladic werd veroordeeld voor de genocide in Srebrenica in 1995, waarbij meer dan 8000 mannen en jongens werden vermoord. Hij overleed vandaag in het gevangenisziekenhuis in Scheveningen. Nationalistische politici in Servië hebben lovende woorden over voor hem en zeggen dat hij is vermoord. Voetbalbond UEFA wil FIFA-voorzitter Infantino voor de rechter brengen vanwege financieel wanbeleid. De UEFA doelt daarmee op het mislukte plan van Infantino om een deel van de WK-rechten bij investeerders onder te brengen. Er zijn documenten opgevraagd van de investeringsmaatschappij van Joshua Kushner, de broer van de schoonzoon van president Trump. Hij zou een van de grootste aandeelhouders worden en ruim 4 miljard euro aan de FIFA betalen. De UEFA vindt dat bedrag erg laag en vermoedt daarom fraude. Een man van 43 uit de regio Groningen heeft minstens 121 kinderen verwekt als zaaddonor. Uit onderzoek van Nieuwsuur blijkt dat de man valse namen gebruikt en zijn zaad aanbiedt bij spermabanken en ook op sites waar wensmoeders naar een donor zoeken. Moeders van zijn kinderen voelen zich opgelicht en willen dat hij stopt. De zesde etappe van de Vuelta is gewonnen door Tadej Pogačar, die daarmee nog steeds aan de leiding gaat. Hij won in de sprint met gemak van de Spaanse Enrique Mas. Die wist Pogačar bij te houden op een gravelklim. De achtervolgers zaten er een flink stuk achter. De Vlaamse Ramses de Bruyne won van dat groepje en kwam als derde over de streep. Het weer, het is broeierig, warm en later vanavond en vannacht trekken er stevige onweersbuien over. Daarbij is er ook kans op hagel. Morgen onweer en zon en dan een graad of 22. Dit was het NOS Journaal.
7: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Op dit moment 60 kilometer file in de regio, onder andere op de A1 Amsterdam richting Apeldoorn. Daar rijdt het langzaam tussen Hoevelaken en Barneveld. Je doet er 5 tot 10 minuten langer over. Op de A27 Utrecht richting Almere rijd je de file in tussen Hilversum en Huizen. 5 kilometer met 20 minuten oponthoud. Dan de A28 Groningen richting Amersfoort. Tussen Zwolle Noord en knooppunt Hattemerbroek kun je er een kleine 10 minuten bij optellen. En op de A28 vanuit Amersfoort richting Utrecht rijd je in de file tussen afrit Maarn en afrit Den Dolder. Het rijdt langzaam over 5 kilometer met 20 minuten oponthoud. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
8: Vanuit de beeld is dit
9: Roulette FM.
8: Straks lokaal kabaal. Nu tot 7 uur vluchtstrook.

0: Roulette FM.
1: Goedenavond, de hoofdpunten van het NOS-journaal. De Europese voetbalbond UEFA bereidt een strafzaak voor tegen FIFA-voorzitter Infantino. Aanleiding is zijn mislukte plan om de rechten van het WK te verkopen. Volgens de UEFA zouden de aandelen voor veel te weinig geld worden verkocht. In de buurt van Berlijn zijn 2 mensen gedood op een school. Een leerling van 18 werd gedood door vermoedelijk haar ex. Een man van 30 die de dader wilde tegenhouden overleefde het niet. De verdachte is aangehouden. En een man van 58 uit Breda zit sinds begin deze maand vast voor meerdere verkrachtingen. Die waren tussen 2001 en 2011 rond Breda. De politie wist hem op het spoor te komen door DNA van een familielid. Het weer, broeierig warm, vanavond en vannacht stevige onweersbuien.
2: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. De files nemen nu snel af in de regio. Wel nog vertraging op de A1 Amsterdam richting Apeldoorn. Tussen Hoevelaken en Barneveld rijd je de file in. 7 kilometer met 10 tot 15 minuten vertraging. Je hebt 5 minuten vertraging op de A1 Amersfoort richting Amsterdam. Tussen Baarn en Hilversum Noord. Op de A27 Utrecht richting Almere staat de langste file van de regio. Op dit moment tussen Hilversum en Huizen heb je een half uur vertraging. Tot slot nog de A325 Arnhem richting Duitsland. Tussen knooppunt Ressen en Lent ben je 5 minuten langer onderweg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Meer nieuws? Kijk op omroepzout.nl.

0: In den beginnen was er een verhaal. De chaos en de ander. Vrijdag 11 september, Verhalenhuis Haarlem, muziektheatergroep Revolve.
1: Nieuwe schuifbuit, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
2: Toeslagenschandaal jou en je gezin hard getroffen? Stichting Herstel helpt jouw hele gezin verder. Met gratis juridische, administratieve en persoonlijke begeleiding. Jouw juridisch-administratieve verbinder in het sociaal domein. Meld je aan via stichtingherstel.nl. Herstel met dubbel L. Met Stichting Herstel kom je er wel.
3: Weer een update. Weer bijsturen omdat de cijfers anders uitpakten. Marketingtools worden steeds slimmer. Jouw strategie ook? Baas en Baas is het digitale marketingbureau dat je laat stoppen met reageren en starten met regisseren. Wil jij een online baas worden? Vraag een gratis groeiscan aan op baasenbaas.nl/radio.
4: Hoe word je een werkgever met een wachtlijst? Kom naar de theatervoorstelling van Recruitment Unicorns en Pathé. Het geheim van de meest aantrekkelijke werkgevers. Met Japke D. Bauma, Wim Davidsen, Lars Evers, Arjan Elbers en de beste voorbeelden van Cashbaker, Rockstars IT, Verspeek en nog veel meer. Vanaf september 5 middagen in theaters bij jou in de buurt. Ga naar recruitmentunicornsenpathé.nl voor je tickets. Recruitment Unicorns en Pathé wordt mede mogelijk gemaakt door FD Media Groep en Uniek Uitzendbureau.
5: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Ook de ANWB onderweg app met makkelijke navigatie, hotels en campings onderweg. En je ziet waar je goedkoop kan tanken of laden. Dus download die app en dan kun je eindelijk zeggen: vakantie! ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
6: Altijd in de buurt. Roulette FM.
7: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. De politie heeft een man uit Breda opgepakt voor meerdere verkrachtingen. Die vonden tussen 2001 en 2011 plaats rond Breda. De politie kwam de man van 58 op het spoor na DNA-verwantschapsonderzoek. Een directe match in de databank was er niet. Hij kwam in beeld via DNA van een familielid. De man is deze maand al opgepakt en de rechtbank heeft bepaald dat hij voorlopig langer blijft vastzitten. Een groep vrouwen probeert een massazaaddonor uit de regio Groningen te stoppen. De man van 43 heeft minstens 121 kinderen verwekt en mogelijk zijn het er nog meer. Hij doneerde aan diverse spermabanken, mogelijk ook in het buitenland, en zoekt via internet contact met vrouwen die graag een kind willen. Uit het onderzoek van Nieuwsuur vertelt journalist Jan Klein-Nijenhuis.
8: Nou ja, wat we terug horen van die moeders is dat hij eigenlijk altijd heel erg kritisch was ten opzichte van massadonoren. Dus dat hij altijd zei van ik snap niet waarom mensen dat zouden willen worden. En dat hij heel vaak mensen ook verteld heeft van ja, als wij dan samen in zee gaan en jullie zouden een kind via mij krijgen, dat zou dan het zesde kind zijn. Maar dat heeft hij aan zoveel mensen verteld. Ja, hij heeft zich gewoon voorgelogen.
7: Een groep vrouwen die al een kind van hem heeft, voelt zich opgelicht en wil dat de man wordt gestopt. In de buurt van Berlijn zijn twee mensen gedood op een school. Een leerling van 18 werd gedood door vermoedelijk haar ex. De man van 30 die de dader wilde tegenhouden, overleefde dat niet. De verdachte is aangehouden. De Europese voetbalbond UEFA bereidt een strafzaak voor tegen FIFA-voorzitter Infantino. Aanleiding is zijn mislukte plan om de rechten van het WK te verkopen. Volgens de UEFA zouden de aandelen voor veel te weinig geld worden verkocht en is er daarom sprake van fraude. Het weer, het is broeierig warm en later vanavond en vannacht trekken er stevige onweersbuien over. Daarbij is ook kans op hagel. Morgen onweer, maar ook zon, dan wordt het een graad of 22. Dit was het NOS Journaal.
9: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
10: Vanuit de beeld is dit
11: Roulette FM.
10: Met nu lokaal kabaal Jordi van Angeren.
12: Het wordt heel erg leuk vandaag.
13: Ik had er tot nu toe weinig van gehoord.
14: Grandioos.
15: Ja, heel blij.
16: Ik word hier weer helemaal blij van.
17: Valt

Zo, zet hem daar maar even neer. San Cisco met Rocket Ship. Hier op Roulette FM. Ik hoor de laatste, een ander plaatje van San Cisco. Ik denk, oh ja, die gasten bestaan ook. Lekker fijn plaatje. Eventjes kijken. Dan ben ik ook wel een beetje verschuldigd, vind ik. Dat ik even aangeef welke dat dan is van San Cisco. Want trouwens, ondertussen terwijl ik dat even opzoek, heet ik jij welkom bij het programma. Dit is uitzending 145 van Lokaal Kabaal. Het programma voor de lokale artiesten. Ja, en jou natuurlijk. Hier hoor je veel van die lokale artiest. In de vorm van interviews, in de vorm van... stop de tijd. Nee, ik zal het even afmaken nog voor de netheid. In de vorm van live muziek, nieuwe muziek. Je hoort ook waar je heen moet voor dat lokale talent. Buiten dit programma om. Blijf lekker zitten. Er hangen buien in de lucht. Toch, Henny? Ja, hangen buien in de lucht. Dus je zit gewoon sowieso. Ik bedoel, anders mis je al die dingen. Eventjes, voordat ik verder ga, moet ik toch even uit. San Cisco, daar had ik het net over, die ik afkondig. Rocket Ship, ex-Aircatcher trouwens, ook wel leuk om te horen. Het leuke daar dan weer van is, ik had dus een plaatje van San Cisco. Awkward, is een favorietje sinds kort weer. Klinkt zo. Introotje ook al meteen goed, toch? Heet dus Awkward. Om het awkward te maken.

Nou, fijn. Je begrijpt mijn punt. Hartstikke lekkere muziek. Goed, San Cisco dus. Dus programma, dingetjes, programma voor lokale artiesten. Daar waren we. Wil je daar iets van vinden? Zoals van dat je het nu al een goudsere opening vindt? Dan mag je dat doorgeven. Kan via allerlei socials van Roulette FM. We zitten op Facebook. We zitten op Insta. We zitten op X. We zitten op Blue Sky. Wat ik vroeger voor Blue Sky heb uitgescholden. Die laatste, daar hoef je geen moeite te doen. Ga ik echt niet naar kijken. Ik heb zo mijn principes. Waar kan je me wel op vinden? Nou, WhatsApp. Ik ga even de lijnen openzetten. Want dan kan je rechtstreeks erin gooien. 06-16-14-36-80. Dat is het nummertje. En daar kan je berichten naartoe sturen. En die zijn meer dan welkom. Vind ik hartstikke leuk. Henny van het Geluid vindt ook hartstikke leuk. Ja hoor, knikt. Oh, zo. Dat is een goede start, zeg. En ook lokaal kwaal zit op allerlei socials. Facebook, Insta. Ja, tenminste. God, wat had het allemaal strak kunnen zijn ook weer. Oh, een rommel. Lijkt alsof we dit voor het eerst doen. Ook op Instagram. Ja, precies. @rfm_lokaal_kwaal. Krijg je een beetje een inkijkje in de studio. En dat is leuk, met al die artiesten die er een keer langs hebben komen. Kan je zien wat voor een hectiek er allemaal is. Verklaart misschien waarom we soms zo rommelig zijn. Zo, is dat een kriebeltje? Ik denk dat hij nu weg is. Ja, goed. Als we het dan hebben over hoe het geluid klinkt. Nee, daar gaan we zo over hebben. Eerst toch socials. Daar waren we bezig. YouTube. Daar zitten we soms ook op. Gaan even kijken of dat lukt. Want wij hebben de laatste tijd tot technische problemen gehad. Maar je kan natuurlijk altijd naar Omroep Zuid en Roulette FM de pagina gaan en de audiostream aanzetten. Je analoge radio. Het is allemaal te gebruiken om in contact te komen. DAB Plus zit er ook op. Allemaal in te zetten om te luisteren. Is de YouTube stream aanwezig? Dan ga je naar Roulette FM. Of tenminste, typ je Roulette FM in bij de zoekbalk. En dan kan je mogelijkerwijs de YouTube stream vinden. Ik geef je wel even een seintje als dat zo is. Voor nu, hij staat nog niet actief. Ja, en dan zit ik als DJ ook nog op X. Het de buurtvriendelijke DJ. En als je dat moeilijk vindt te vinden... Je schrijft het gewoon zoals je zegt. Zo, nou, dan hebben we die socials ook gehad. Hij is er de afgelopen tijd een aantal keren niet geweest. Maar hij is weer terug. De man die ervoor zorgt dat we lekker klinken. Dat is niet per se vanavond een goede start geweest met hoe we klinken. Maar daar kan hij niks aan doen. Maar geluidstechnisch gezien, dus niet qua praatjes, zorgt hij ervoor dat we lekker klinken. Hij heeft zijn spreekwoordelijke hand in het geluid. En zijn figuurlijke hand heeft hij ook wel eens in iets anders zo buiten de uitzending om. Maar daar kan ik op de radio niks van zeggen. Toch, Henny? Oh, nee, niet doen. Nee. Absoluut niet doen zelfs, nee. Je was je handen toch wel, hè? Daarna. Laat er niks over los. We komen hierop terug. Goed. En Larissa van de productie. Zij zorgt ervoor dat we lekker op schema blijven. Nou, als je denkt of die aanwezig is. Ik denk het niet. Dat klopt. Die is inderdaad niet aanwezig. Nee. Maar gelukkig. We gaan even kijken of we gierend uitlopen. Wat dat betreft. Ik denk het niet. Ik denk dat het wel goed komt. Vanavond. Een band in de studio. Buizert. Lekker Nederlands geluid. En er kan misschien iets herkenbaars aan klinken. Maar we beginnen met Fleetwood Mac, Seven Wonders en straks twee lokale artiesten.

Fan Club. And there was you. En ik. Jij en ik. Hier gewoon bij Lokaal Kabaal komt het allemaal samen. Ja, en deze Teenage Fan Club, Earcatcher. Ik vind het een lekker relaxed, ontspannen trackje. Ik vind het leuk ook. Ik zei het vorige week ook al. We gaan allerlei kanten op qua stijlen met die Earcatcher. Het kan van alles zijn, maar het zijn wel altijd toppers van platen. Ja, en ik kan me voorstellen dat je er dan bovenop wil zitten

eerst hoort. Zowel ongekend talent, nieuwe namen als van die gevestigde namen. Die je kent of misschien niet kent, maar dat het echt hoog nodig tijd wordt dat je ze kent. En als je ze wel kent, misschien ben je ze uit het oog verloren. Is het al heel lang geleden dat je van ze gehoord hebt? Zijn ze een beetje weggezakt? Het maakt allemaal niet uit, zolang het lokaal is. Zitten wij er bovenop. Daarom hebben die artiesten het ook zo zwaar. En ook vandaag weer twee lokale artiesten waar ik je graag mee laat kennismaken. En we zitten een beetje lekker in het danshoekje vanavond. Want ik heb twee dance acts, zeker DJ's. Laat ik zo zeggen, één dance act, een duo en gewoon een solo DJ. Dat duo, dat hoor je straks. Echt heel lokaal trouwens, kan ik zeggen. Die andere, die hoor je nu. En dan heb ik het over Nedir Nadir. Die naam kun je ook wel eerder bekend komen, want die hebben we in de concertagenda al een keertje genoemd. Hij is ook sowieso wel aardig thuis in optredens en evenementen. Want deze jongen staat op best wel grote plekken al. Thuishaven in Amsterdam. Dus dat stadje zo onder de rook van Haarlem. En de Basis, onze eigen Utrechtse Basis. Volgens mij was hij een tijdje geleden ook in de NAR. Dus hij staat op best wel wat plekken zijn skills te performen. Dit is ook wel een groot talent. En ik vind het zo leuk dat hij heeft een beetje een soort van klassieke sound als het gaat om house. Het is een beetje 90s house en vroege jaren 20. Dus wat ze Zero's house noemen. En naast dat DJ-werk produceert hij. En bij die producties dan zit er ook weer een soort nostalgisch tintje aan. En dat voor zo'n jonge gast. Laat je niet frissen. Het geluid is er echt wel lekker stevig om. Zoals je hoort. Zit een beetje in. Onmiskenbaar. Don't you feel it? Nou, ik denk het wel. Nedir Nadir met Trance AM. Hier keihard uit je speakers op Roulette FM.

0: Het geluid uit jouw regio.
1: Eliza en de Candyman. They Call Us Cowboys. Is op zich een beetje raar, want het zijn gewoon DJ's. En heel lokaal. Want Jaleel en Eliza, oftewel Eliza en de Candyman. Zij komen hier uit ons mooie Bilthoven. En afgelopen zondag nog waren ze bij Beton T als een van de live muziek opties. Die tijdens de Betonnerie was. Dat is het tweedehands marktje. Erg leuk in Utrecht bij Beton T. En daar is ook altijd live muziek. Heel vaak staat toch niet aangegeven wat alleen dat de live muziek is. Is er ook heel vaak. Maar je moet er eigenlijk heen gaan om het te weten. Behalve dat het nu toch wel boven water kwam. Omdat het een dance act was misschien ook wel. Eliza en Candyman zijn hele lekkere muziek. Ze gaan ook allerlei kanten op met hun stijltje. Want het heeft soms allerlei inspiraties van hypnotische ritmes, groove. Het heeft ook soms iets exotisch. Misschien laat ik het woke houden. Ze komen uiteindelijk gewoon hier vandaan. Ondanks dat exotische geluid wat ze hebben. En ik kan je vertellen, binnenkort gaan we er veel meer van horen. Want ze komen ook naar de studio. Wanneer? Moet je mij gewoon in de gaten houden. Zo direct gaan wij een rondje doen langs het open podium. Stop de tijd. Ik ben zo lekker bezig vandaag ook, hè? Zo direct gaan we een rondje langs diverse open podia en jam sessies doen. En dan ben je weer even helemaal op de hoogte van wat daar te doen is. Maar eerst het regionieuws.
2: Roulette FM, regionieuws.
3: De Bilt moet binnen 3 maanden een nieuw besluit nemen over de aanleg van 4 padelbanen in Bospark Bilthoven. Die uitspraak deed de rechter dinsdag in een zaak die onder andere eigenaren van vakantiewoningen tegen de gemeente hadden aangespannen. Volgens de rechter heeft het college op vele punten op de juiste manier gehandeld om een vergunning voor de aanleg van de banen te verlenen. Alleen ontbreken de voorschriften in de verleende vergunning om de geluidsoverlast voor de directe omgeving te beperken. En dat had wel gemoeten. De gemeente moet nu binnen 12 weken voorschriften opnemen voor maatregelen tegen mogelijke geluidsoverlast. Tennisclub Bilthoven kwam al in 2024 met plannen om de padelbanen aan te leggen. De gemeente verleende in februari 2025 een vergunning voor de aanleg van de banen op het recreatiepark in het natuurgebied. Maarten van der Weijden heeft met zijn afgebroken zwemtocht naar het Prinses Maxima Centrum in Utrecht ruim €700.000 ingezameld. Het opgehaalde geld is bedoeld voor onderzoek naar de directe en late gevolgen van kinderkanker. Na eerdere zwemtochten in 2018 en 2019 wilde van der Weijden opnieuw een poging doen om op ludieke wijze geld binnen te halen voor het goede doel. Dit keer was het doel een zwemtocht van 270 kilometer langs 22 steden, waaronder een groot deel door de provincie Utrecht. Vanwege griepklachten lukte het van der Weijden niet om zijn zwemtocht te voltooien. Toch geeft de zwemmer aan dat het zijn allerlaatste zwemtocht was om geld in te zamelen voor kankeronderzoek. De brandweer in Utrecht waarschuwt opnieuw voor grote droogte in de natuur. Het natuurbrandrisico is woensdag opnieuw opgeschaald naar fase 2, binnen enkele dagen nadat de veilige fase 1 was afgekondigd. Kampvuurtjes, barbecues en ander open vuur zijn verboden in de natuur, omdat bijna alle branden in natuurgebieden ontstaan door menselijk gedrag. Terreineigenaren, natuurbeheerders en hulpdiensten zijn tijdens fase 2 extra alert op het ontstaan van natuurbranden. Bezoekers aan natuurgebieden wordt opgeroepen goed op te letten en bij verdachte situaties ook meteen 112 te bellen. Overigens geldt, net als vorig jaar, tot 1 oktober op de hele Utrechtse Heuvelrug een rookverbod om het risico op natuurbranden te verkleinen.
4: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Meer nieuws? Kijk op omroepzout.nl.
1: Ja, we hebben even helemaal op de hoogte van wat er hier in de omgeving te doen is. Voor de mensen die denken, ja, waar is de regioagenda? Ja, die is er even niet. Ja, dat is ook wel eens zo. Wat er wel is, het open podiumoverzicht. Alvorens ik niet eerst zeg, mocht jij nou zelf een lokale artiest kennen of zijn die je nog niet hoort in dit programma en al helemaal niet op de zender, dan hoor ik graag van jou. Mail naar studio@roulettefm.nl of misschien nog wel beter eigenlijk mij gewoon rechtstreeks aanroepen jordi.van.angeren@online.nl. Heb je rechtstreeks een lijntje naar mij. Je kan het ook via allerlei socials doen van het liefst dan lokaal kabaal. Uiteindelijk komt het wel goed en dan sta je mogelijkerwijs hier straks voor mijn neus of de artiest die je in gedachten hebt. En zou zeker niet de eerste act zijn op die manier die in de studio komt. Maar zeker welkom als het maar goed klinkt. En gaan we naar Open Podia. Of zoals we het met deze jingle noemen.
5: Het Open Mic Overzicht.
1: Ongekend. Want er is veel lokaal talent. En die kan je zien bij Open Mic sessies. En ook tijdens Open Jam sessies. En het leuke van die sessies is, je weet niet wat er komt. Dus het is, vaak is het een verrassing. Soms is het voorgeprogrammeerd, dan weet je het wel. Maar heel vaak zijn het sessies waarbij de artiesten zich spontaan aanmelden. En als er niet te veel mensen zijn, dan wordt er op basis van wie er is een schema gemaakt. En dan komt iedereen aan de beurt. En dat is allemaal heel kort. Het is vaak een kwartiertje of 3 nummers. En het niveau is vaak heel hoog. Er komen echt ontzettend veel goede en leuke artiesten bij dat soort sessies. Er zitten ook vaak echte grote namen tussen. Die dan iets anders willen proberen van een ander project. Of die een tijdje weg zijn geweest. En dan op die manier even wat ervaring willen opdoen voor het podium. Voordat ze op een grotere betaalde gig staan. En het leuke ook is, mocht je nou krap bij kas zijn. Die open podia en die jam sessies. Die zijn over het algemeen gratis. Niet altijd, maar heel vaak wel. Dus mocht je dan zelf krap bij kas zitten, dan is dat een heel leuk avondje uit. Je krijgt ontzettend veel leuke muziek te zien. Als je dan toch niet te spenderen hebt, koop je gewoon lekker een drankje. Sponsor op die manier de venue. En er zijn nogal best wel wat van dit soort sessies. Nou is het natuurlijk zomervakantie niet echt meer. Amper nog in ieder geval. Maar zo gedurende de zomer sluiten veel venues en wordt het altijd wat minder. En toch zijn er nog best wel wat sessies. Misschien vind je het ook lastig om te vinden. I got you. We beginnen natuurlijk bij Utrecht. Café Averrechts is een open podium onder leiding van de godfather van open mics, Eric Kearns. En ook vanavond is hij weer aanwezig om een open podium te hosten. Vorige week was hij er ook. Het was onder andere Gijs Gerijter, de As die we heel vaak daar zien. Is overigens niet lokaal, maar Amsterdams, maar wel een hele goede rapper. Frans van Montvoort, die er ook heel vaak is. En Evelien, een nieuwe naam die we de laatste tijd vaak zien bij zowel Averrechts als het Oude Pothuis. Ja, wat er vanavond is, dat komen we soms nog wel eens voor het einde van de uitzending achter. In ieder geval geef ik je het weer volgende week bij de volgende update. En ja, het gaat altijd door in Averrechts. Tenzij het te heet is. Dat wil ik nog wel eens afzetten. Maar anders, het gaat gedurende vakantie altijd door. Dus ook volgende week is er weer een open podium. Ja, en tussendoor, op zondag van 3 tot 5 is er een Bluegrass en Oldtime Jam in Averrechts. Ook dat is erg leuk om een keertje bij te kijken. In ieder geval als je van die stijl van muziek houdt. En anders is het een leuke manier om je te laten inspireren. Misschien als je er niet zo erg in thuis bent. Dan gaan we naar... ik ben helemaal verschoten, joh. Yes. Dan gaan we naar... we zouden eigenlijk naar Amersfoort gaan. In de Loef. Dat is een buitenpodium. Zou het open podium van Amersfoort zijn. Is net binnen. Hij is afgelast. Dat is heel jammer. De vorige editie, 29 juli, was erg leuk. Kan je dan wel zeggen wie daar aanwezig waren. Iemand die we daar heel vaak zien, Paul de Ridder. Taco Soortdrager, Lily Bas, dat is spoken word, niet muziek. Barbara Breedijk en cabaret in de vorm van Max van Schaik. Wat er dus deze editie zou zijn geweest, daar gaan we misschien helemaal niet eens meer achterkomen. Het is een maandje uitstel, dus hopelijk in september, eind september, is er wel weer een editie. Dan gaan we naar iets wat spontaner is. Iets wat niet altijd voorkomt. Er is aanstaande vrijdag tussen 7 en 11 bij Beton T een evenement genaamd One Hangout. En tijdens dat evenement is er van alles te doen. Er is een muzikaal programma. Er is ook een open mic sessie. En je kan dus van 7 tot 11 ergens een open mic verwachten daar op Beton T in Utrecht. Dan gaan we naar onze vrienden van Boomerang Sessie. Want zij hosten diverse jam sessies door heel Utrecht heen. En morgen is er van 8 tot 11 in de 11 een jam sessie onder leiding van Dexman. Hij was laatst nog in de studio met de Boulevard. En hij is de host morgen bij de 11 jam sessie. Op dinsdag, aanstaande dinsdag wel te verstaan. Ook morgen. Is in de AQ de Heavy Jam onder leiding van Cream Cheese. Kan je van 8:30 heen. En als ze dan toch bij de AQ zijn, wel op dinsdag. Iedere dinsdag is daar bijna altijd iets van een jam sessie of een open stage. De eerste van de maand is het doorgaans de Flying Carpet Jam Sessie. En tegenwoordig hebben ze daar een openingsband voor die het leidt en die in ieder geval de boel muzikaal aftrapt. En deze keer is dat de reggae band Integration. Begint om 8:30, dus zorg dat je er dan al wel bent, wil je de band niet missen. Want vanaf 9:15 gaat de jam sessie aan en dan zijn het mensen die zich spontaan aanmelden. Ja, en dan komen we terug bij Eric. Ook op zondag, iedere zondag zelfs, vanaf 9 uur in het Oude Pothuis kan je bij hem terecht voor de open mic in het Oude Pothuis. Ja, en heel veel van dezelfde namen die ik net noemde, die vorige week bij Averrechts waren ook afgelopen zondag in het Oude Pothuis. Dus Gijs Gedraaid, Frans van Montvoort, ik noemde ze net al. En Eric Kearns heeft zelfs twee keer een sessie gedaan, want hij trapte altijd muzikaal af. Maar tussendoor heeft hij ook nog eventjes een optreden gedaan. Dan gaan we naar Café Miles. Nu de vakantie weer voorbij is, is er ook weer een Jampoint Jam sessie onder leiding van popmakers. En dit is voor jonge artiesten in de orde van 14 tot 21 jaar. En dat is alleen dus voor artiesten in die leeftijdscategorie. Maar je kan natuurlijk er wel even goed heen, ook als je wat ouder bent, om ervan te genieten. En doe dat, want jong talent is ook vaak erg goed. Ja, en vorige week zei ik al, het is de laatste editie van het Open Podium in het Griftpark. Tenminste, voor dit jaar. Want dat is alleen gedurende zomermaanden. Vanaf september gaat het dan weer door in de Moira. En het is nu met drie nieuwe hosts. Het was heel lang met Ivo Hoefsloot, van onder andere Red Oak Troubadours. En nu is het onder leiding van Lampje, Mali en Imani Ray. En ze gaan ook wat veranderingen doorvoeren. Wat ze gaan doen, dat hebben ze nog een beetje geheim gehouden. Dus daar zal je op moeten wachten. Maar volgende week woensdag om 9 uur kan je er in ieder geval deel van zijn, als ze dan weer voor de eerste editie van het seizoen aftrappen. En dan gaan we naar Gijs Gedraaid. Want aangezien ik hem zo vaak heb genoemd, zou ik hem ook wel moeten draaien. Nieuwe bril hier op Roulette FM.
6: Ik heb een nieuwe bril en ik kan ineens veel zien. De straat is echt heel lang en daarachter loopt een man. Bladeren in bomen, in kleur zie ik verschil. Plots zijn ze te tellen, 5019. De steentjes in de tegels, de beestjes in het gras. De namen van de straten al zichtbaar op afstand. De tijden van de bussen, ik wist niet dat het kon. Ik zie hoe laat ze rijden van het andere perron. En ik herken gezichten nog voordat ze mij zien. Ik zie ineens emoties of als iemand liep.

zie hoe mijn lief geboeid haar nieuwe krantje leest. Ze pakt haar kopje op en ze blaast erover zacht. Ze kijkt plots naar me op, ze neemt een slok en lacht. En ik zie waar de handen van de buurman zijn geweest. Ik zie je niet zo goed, het lijkt zo waar geschift. Ik zie dat winnend lot in deze winkel ligt. Ik moet gaan beleggen en waarin, dat zie ik ook. Mijn financiële zorgen zie

Ik zie de gezichten in rood en blauw oplichten. Achter politielinten zoeken naar de glimpen van het auto-ongeluk. Achter het viaduct dat daar volgende week op maandag plaats zal vinden. Ik zie alle antwoorden, voor mij zijn er geen vragen. Ik kan nu alles oplossen, voor mij zijn er geen raadsels. Ik zie niet alleen het prooi, maar ik zie ook de jager.

0: Roulette FM. Roulette.
1: Ja, ik dacht misschien eventjes qua tijd. We redden het niet helemaal. Maar dat is helemaal goed gekomen. En je hoorde net Wrecking Ball, ex-earcatcher van Lenny Monsoon, hier op Roulette FM. En leuk om te weten ook, Lenny Monsoon niet alleen een grote Nederlandse artiest, maar ook gewoon lokale held wat dat betreft. Dus ja, grote helden, kleine helden, je hoort ze allemaal hier op Roulette FM. Ja, en dan gaan we naar ook wel mensen die ik helden zou kunnen noemen. Ik zit even te kijken wat de reactie daarop is. Ja. Ze blijven er nuchter onder. Ja. dit zijn... ik zit eventjes met mijn aankondiging. Ik had twee leuke aankondigingen. Waar hebben we ze? Juist. Dan moet ik eigenlijk ook verplicht... Nee, gaan ze niet alle twee doen. Want een tijdje terug, we hebben het over 23 juli... was een van de bandleden hier te horen in de uitzending... En het ging toen over een rockband, El Rodeo, die niet meer actief is. Maar ja, zo'n lekker geluid, zonde om dat niet nog eventjes aan je te laten horen. En vanavond is dat bandlid hier, met zijn nieuwe formatie, als deel van de nieuwe formatie. Jeroen Blekkenhorst is hier en de formatie Puizert!
2: Yo, dank je.
1: Ik wil anders wel eventjes, misschien kunnen we het nog een keertje halen. Ze zijn hier. Puizert! Wow. Er zijn geen koptelefoons op, dus we horen niet dat er applaus is ondertussen. Nee, heren, hey, welkom. Het is nu al gezellig.
2: Dank je.
1: Toch eventjes om te beginnen. Wat is die link tussen de band en die vogel de Puizert, zeg maar?
2: Toen ik begon met nummers te schrijven voor deze band, toen waren mijn ouders... net overleden, vlak achter elkaar. En in die periode zag ik heel veel Puizerts eigenlijk elke dag. In het bos, boven de heide, op de fiets, noem maar op. En dat leek me eigenlijk wel een goeie om daarvan uit te gaan.
1: Dus gewoon simpelweg omdat je de vogel zag?
2: Ja.
1: Het is wel kenmerkend ook meteen voor het geluid en voor de muziek die jullie maken. Ja, ja. Gevoelige teksten, een krachtig geluid.
2: Ja.
1: Dus dat valt het wel mooi samen. Een goede. Als we het dan toch hebben over die elementen. Nederlandse teksten. Mm-hmm. Mooie gevoelige teksten waar het ook belangrijk is wat de boodschap is. Ja. Aan de andere kant een rockgeluid. Misschien soms wat meer elektronisch geluid. Verschillende elementen die dan samenkomen.
2: Ja.
1: Hoe breng je dat samen om dat geluid van Puizert te creëren?
2: Nou ja, we zijn vier muzikanten die gewoon heel goed naar elkaar luisteren. En we hebben echt allemaal verschillende hoeken waar we van houden. Sean die komt uit de metalhoek. Grunge. Aram de drummer. Ja, die heeft veel naar Engelse muziek geluisterd. Beatles. Ik ben wat meer Bruce Springsteen. Spinvis. Dus zo komt het allemaal een beetje
1: bij. Dat zijn elkaar. Trouwens ook twee contrasten bijna. Ja, de Bos en Spinvis.
2: Zeker, zeker.
1: Maar met die variatie. Ik weet dit van toen Jeroen sprak ook met El Rodeo. Dat zijn wel verschillende dingen die je bij elkaar brengt. Dat lijkt me ook lastig. Hoe krijg je dat tot één geluid? Als je van verschillende mensen verschillende input hebt.
2: Ja, het is toch de klik onderling. We hoeven niets te zeggen. We begrijpen elkaar. We beginnen te spelen. Sean die brengt een idee in of ik. En we beginnen en het komt.
3: Het is wel grappig. Altijd, tijdens de repetities dat hebben we altijd even dat we aan het opzetten zijn. En van het stemmen. En meestal begint er gewoon iemand iets te doen. En dan vanuit daar rollen we vaak al wel in een soort jam. Wat uiteindelijk ook wel weer een nummer wordt.
1: Is dat ook meestal zoals het begint? Bij gewoon een beetje misschien jammen of een riffje? Of,
3: soms dan beginnen we zo met het schrijven van een nummer. Soms heeft Adrie al iets in gedachten. Heeft hij er thuis aan gewerkt. Soms heb ik al iets waar ik uit geput heb. Dus,
1: Want de tekst is belangrijk voor jullie muziek.
3: Ja.
1: Met de boodschap ook die je over wil brengen. Het thema of een onderwerp wat je wil behandelen. Waar mensen ook zich in kunnen herkennen. Ik kan me voorstellen dat het juist misschien begint met een tekst of met een onderwerp.
3: Mm-hmm. Soms. Ja, ik kijk het jou even aan.
2: Ja, het is soms ook wel echt een gevoel of zo. Vaak schrijf ik ook wel nummers laat op de avond, nacht. Dus dan heb je ook al wel een bepaalde energie. Of weet ik wat, ik doe een synthesizer aan en er komt wat uit. En ik schrijf de teksten die komen ergens vandaan en die probeer ik dan meteen vast te leggen.
1: Dus dat startpunt dat varieert. Het heeft niet altijd hetzelfde startpunt voor de muziek.
2: Nee.
1: Hoe kom je dan toch op een gegeven moment gaandeweg? Hoe neemt vervolgens... laat ik het anders zeggen. Welke rol neemt dan vervolgens de tekst in bij de muziekproductie? Want dat heeft wel een belangrijk element in jullie muziek.
2: Ja, ik denk dat die vaak wel leidend is, denk ik. We reageren op de tekst. We reageren op de dynamiek van de tekst. Ja, we proberen echt wel een beetje de hoogtepunten in de muziek te krijgen. Dus dat je een uitbraak krijgt. Of we gaan even naar wat stiller. Dus we proberen ook wel echt in de compositie ook wel verschil te krijgen.
1: En hoe komen dan vervolgens die onderwerpen erin of die thema's? Ik kan me voorstellen dat je bepaalde dingen misschien van tevoren al in je hoofd hebt zitten. Van nou, ik zou graag dit willen behandelen. Of ik zou graag het hierover willen hebben. Of dit lijkt me mooi om een nummer over te schrijven. Of komen die net zoals de muziek, zeg maar, spontaan?
2: Voor mij wel, ja. Het is echt op het moment. Of ik heb een film gezien of een documentaire wat me ook wel geraakt heeft. Of het zijn gewoon losse thema's wat langskomt en wat klopt in één keer. Ja.
1: En hoe zorg je dan vervolgens, want uiteindelijk is die tekst wel een belangrijk onderdeel van de muziek. Mm. Waar let je dan vervolgens op om zeg maar de tekst aantrekkelijk te maken of toegankelijk te maken, dat het echt overkomt op je luisteraar?
2: Voor mij zo simpel mogelijk. Dus dicht bij het gevoel te blijven. De boodschap gewoon zo klein mogelijk te houden. En ja, ook wel een beetje verbergen in woorden, het poëtische.
1: Ik kan me ook voorstellen, er zijn natuurlijk een hoop mensen die luisteren, die dan naar muziek luisteren en gewoon iets horen. Het klinkt lekker of het klinkt niet lekker, maar niet altijd focussen op de tekst. Wat zijn dingen die je kan doen om die tekst toch extra aandacht te geven of om die boodschap over te brengen naar de luisteraar?
2: Ja, wat ik net al zei, proberen een uitbraak te krijgen. Dus dat je intensiever iets met de muziek gaat doen, zodat je de woorden extra kracht kan meelaten geven. Of je gaat juist in de stilte. Of in de verstilling. En proberen zo het verschil te maken.
3: Voor ons is het, zoals ik het in ieder geval ervaren al sinds het begin, dat als wij de muziek schrijven, wat ik net zeg, soms komt die juist heel spontaan. En je moet het een beetje zien als een nummer kan bestaan uit verschillende onderdelen. Dus een refreintje, coupletje en dat soort dingen, zeg maar. En ik zie het bij wat wij doen, zeg maar, zie ik het meer als verschillende onderdelen. En vaak is inderdaad de tekst is daarin leidend. Dus we herhalen soms die verschillende compartimenten om te kijken van hoe kunnen we de tekst daarin en de muziek daar een goede samenhang in laten creëren, zeg maar, laten groeien. En daaruit gaan we over.
1: Ik kan me voorstellen dat er ook best wel wat experimenten mee. Dat jullie daar veel mee experimenteren. En ook tussen live en in de studio. En gaan we het in tweede uur ook heel erg over hebben. Ook over wat er in de planning staat. We gaan ook naar jullie luisteren. Want over muziek praten is leuk. Maar naar luisteren is nog veel leuker misschien. Wat gaan we horen? En wat is daar wat we eigenlijk uiteindelijk van mee moeten nemen? Of moeten we dat eigenlijk gewoon zelf te proberen uit te halen?
2: Jawel, dat gaat wel lukken.
1: Waar gaan we naar luisteren?
2: Ja, dan is dan de vraag. Laten we dat doen. Dit nummer heet Niets is Vergeven.

0: Ja, en blijf zeker hangen, want in 2 uur ga je veel meer van ze horen. Buizert hier bij Roulette FM, maar eerst het nieuws. Nieuws klinkt heel erg als Berlin. Dat klopt dat het ook Berlin is. Nieuws klinkt zo.
1: Je luistert naar Roulette FM.

0: In den beginnen was er een verhaal. De chaos en de ander. Vrijdag 11 september, Verhalenhuis Haarlem, muziektheatergroep Revolve.
1: Nieuwe schuifbui, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
2: Toeslagenschandaal jou en je gezin hard getroffen? Stichting Herstel helpt jouw hele gezin verder. Met gratis juridische, administratieve en persoonlijke begeleiding. Jouw juridisch-administratieve verbinder in het sociaal domein. Meld je aan via stichtingherstel.nl. Herstel met dubbel L. Met Stichting Herstel kom je er wel.
3: Weer een update. Weer bijsturen omdat de cijfers anders uitpakten. Marketingtools worden steeds slimmer. Jouw strategie ook? Baas en Baas is het digitale marketingbureau dat je laat stoppen met reageren en starten met regisseren. Wil jij een online baas worden? Vraag een gratis groeiscan aan op baasenbaas.nl/radio.
4: Hoe word je een werkgever met een wachtlijst? Kom naar de theatervoorstelling van Recruitment Unicorns en Pathé. Het geheim van de meest aantrekkelijke werkgevers. Met Japke D. Bauma, Wim Davidsen, Lars Evers, Arjan Elbers en de beste voorbeelden van Cashbaker, Rockstars IT, Verspeek en nog veel meer. Vanaf september 5 middagen in theaters bij jou in de buurt. Ga naar recruitmentunicornsenpathé.nl voor je tickets. Recruitment Unicorns en Pathé wordt mede mogelijk gemaakt door FD Media Groep en Uniek Uitzendbureau.
5: Wil jij besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals. Zoals Odido Unlimited, nu al voor €20 per maand. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt.
6: Theoni, natuurlijk mineraalwater rechtstreeks uit de Gaurabron. Op 1100 meter hoogte in de bergen van Griekenland. Met natuurlijk pH 8 en meer dan 100 internationale prijzen voor kwaliteit en smaak. Bestel via theonimineraalwater.nl. Theoni, puur van oorsprong. Proef het verschil.
7: Altijd in de buurt. Roulette FM.
8: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Het dodental van de vloedgolven en overstromingen in Nepal en Tibet is opgelopen naar 389. Ook zijn er nog steeds honderden vermisten. Volgens het ministerie van Buitenlandse Zaken ook enkele Nederlanders. Gisteren brak een gletsjer af in de Himalaya, wat een verwoestende watermassa op gang bracht in Nepal en Tibet. Volgens deskundigen was er mogelijk sprake van een tikkende tijdbom die onopgemerkt is gebleven. De experts houden er rekening mee dat de opwarming van de aarde het smelten van de gletsjer heeft versneld. Een man van 58 uit Breda zit sinds begin deze maand vast voor meerdere verkrachtingen. Die waren tussen 2001 en 2011 rond Breda. De man kwam in beeld na DNA-onderzoek. De politie wist hem op het spoor te komen door DNA van een familielid. Voetbalbond UEFA wil FIFA-voorzitter Infantino voor de rechter brengen vanwege financieel wanbeleid. Het draait om het mislukte plan van Infantino om een deel van de WK-rechten bij investeerders onder te brengen. De UEFA heeft vermoedens van fraude, zegt deze onderzoeksjournalist.
9: Het bedrag waarvoor 20% van de aandelen in het toekomstige WK van de hand werd gedaan, hè, aan de schoonzoon van Donald Trump, 4,2 miljard. En dat wordt door specialisten toch gezien, hoe gek dat misschien ook klinkt, als een koopje. Dus dat bedrag is verdacht.
8: Er zijn documenten opgevraagd van de investeringsmaatschappij van Joshua Kushner, de broer van de schoonzoon van president Trump. Een deel van de hoge snelheidslijn blijft in 2028 en 2029 langer dicht dan verwacht. Dat meldt ProRail. Zo zal het stuk tussen Hoofddorp en Rotterdam maandenlang afgesloten zijn. Bij een aantal viaducten zijn de herstelwerkzaamheden volgens de spoorbeheerder complexer dan eerder werd gedacht. ProRail denkt dat alles in 2031 hersteld is. Het weer broeierig warm en later vanavond en vannacht trekken er stevige onweersbuien over. Daarbij is er ook kans op hagel. Morgen onweer, maar ook zon. Een graad of 22 wordt het dan. Dit was het NOS Journaal.
7: Vanuit de beeld is dit Roulette FM. Met nu lokaal kabaal Jordi van Angeren.
10: Roulette FM. Het is onze hypothese dat ze hier geil van worden, inderdaad.
11: Pak er een stoel bij.
12: Dit zijn altijd gewoon een beetje de leuke sfeermakers. Wil je eenheid in je huis creëren? warmte binnen en ze zijn goed voor de akoestiek.

0: Madonna, Ray of Light. Waar hoor je dat nou? Hier op Roulette FM. Echt een goed begin van je donderdagavond hier. En welkom bij uur 2, uitzending 145 van Lokaal Kabaal. Het programma voor lokale artiesten en jou natuurlijk. Ja, en als je net pas inschakelt, schakel eens wat eerder in. Dan hadden we meer dan 70, nou nee, iets minder dan 70 minuten bezig. Maar toch, heel lang. Ongekend. En dan heb je een hoop gemist. Maar gelukkig voor jou, er komt nog een hele hoop aan. En één ding wat eraan komt nu, dat is mijn verslavende plaat. Dit is de plaat die ik altijd als eerste draai als ik muziek opzet. De plaat dat als ik hem hoor, dat ik denk, ik wil hem nog een keer horen. En nog een keer. Hij heeft gewoon zo'n... verslavende werking, dat was het. En dat is nog steeds Little Luna. Beetje typische indie-artiesten weer zoals je van me gewend bent. Een beetje van de obscure artiesten die altijd de verslavende plaatjes zijn. Soms een grote naam, maar deze keer weer niet. En Little Luna is een jaartje 5 bezig. Maar in die 5 jaar tijd heeft ze niet alleen geweldige muziek geproduceerd. Maar ze heeft ook al voor diverse grote bands geopend. Zoals 5 Seconds to Mars, Steve Miller Band, Jaguar Twins, Weezer. Dus ze is lekker bezig. Daarvoor was ze bezig als yoga-artiest. Hoor je niks van? Nou, eigenlijk wel. Daar als inspiratie vandaan. En het ligt misschien wel een beetje waarom ze gaat voor een beetje die 70s sound. Ik weet niet of ik dat per se pushing daisies hoor, maar dat is wel
1: de verslavende plaat.
0: En je hoort hem nu op Roulette FM.

0: De verslavende plaat.
1: Pushing Daisies van Lil Luna. Mijn verslavende plaat hier op Roulette FM. En dat die maar goed in je trommelvliezen gekerfd mag staan zo langzamerhand. Ja, en ook hier hopelijk in je trommelvliezen gekerfd. Ze zijn nog steeds hier. Een band die er nou niet als de kippen bij is. Daar zijn ze buizerd voor. Tot standkoming was zeker niet per abuizerd. Maar sinds de muziekrelease gaan ze wel in vogelvlucht met de band. Ik heb drie even opengezet hiervoor. Ja, er komt er nog eentje. Ze hebben zich stevig genesteld in de Utrechtse muziekscene. Precies. Ze zijn hier buizerd. Het lijkt wel Gerard Ekdom hier van de radio. Ongekend. Heren, welkom nogmaals. Hey, EP is uit. 6 nummertjes. Ja. Staan erop als ik me niet vergis.
2: Ja.
1: En wat we, waar het eerste uur al over hadden. Belangrijk is toch wel die boodschap. Wat is, even over de hele EP genomen, de thema of de boodschap die jullie erbij hebben?
2: Ja, ik denk wel dat het volg je gevoel en je dromen. In het moment zijn. Genieten van kleine dingen en samen creëren. Dat is eigenlijk wel de kernwoorden, zeg maar.
1: Ja. En komt die uit jullie eigen ervaring? Komt dat iets van wat jullie zien in actualiteiten? Komt dit misschien vanuit iemand anders waar je zegt, oh, maar dit is wel heel inspirerend?
2: Ja, ik denk de teksten die ik dan schrijf, dat komt echt vanuit het dagelijkse. Of het nou de liefde is, relaties met vrienden, wat je meemaakt in het alledaagse, in de natuur.
1: En het dagelijks in je eigen directe omgeving.
2: Ja.
1: Okay.
2: Ja.
1: En zeg maar, als je dan vervolgens kijkt naar die 6 nummers, wat verbindt die 6 nummers van nummer tot nummer, zeg maar? Wat behandeld wordt per nummer behandeld?
2: Ja, ik denk toch wel echt het innerlijke wereld van mezelf of van wat we in de energie van de muziek hebben. Het kan heel melancholisch zijn, het kan hoopvol zijn en ja, dat is wel wat de verbindende factor is. En het is altijd, je bouwt ergens naartoe met z'n allen. En er zit ergens energie tussen ons vieren en dat komt naar buiten.
1: Ja. Is er een nummer, of laat ik het anders zeggen. Welk nummer, als je kijkt van die 6, belichaamt het misschien het meeste nog wat je probeert over te brengen? Welk nummer is heel erg centraal in die EP?
2: Voor mij is dat eigenlijk wel Tijdmachine. Ik weet niet hoe dat voor jullie is, maar ja,
1: zie komen mensen knikken? Ja.
2: Ja, er komen de verschillende aspecten van ons vieren ook bij elkaar. De invloeden, de kracht. De vriendschap ook. Komt ook in de muziek terug. De reis die we hebben gemaakt, denk ik. Ja.
1: En welke plek neemt die EP in de werkzaamheden? Is dit de opbouw naar een album? Is dit wordt dit een helft en komt er een tweede EP? Of hoe gaat het verhaal van hieruit verder?
2: De EP's blijven gewoon de EP's. En we gaan dit weekend gaan we naar Epse in een boshuisje en we gaan 5-6 nummers opnemen. En wellicht komt daar een heel album uit.
1: Maar dat is iets op zichzelf staand weer. De EP zoals die staat, dit is het verhaal.
2: Ja, dit is het verhaal.
3: En de nieuwe EP zal waarschijnlijk een nieuw verhaal krijgen. En morgenochtend vertrekken we naar het oosten van het land. En dan duiken we het huisje in. En dan komen we zondag met een briljante EP eruit.
1: Ja. Ik ben zeer benieuwd. En wij blijven graag op de hoogte natuurlijk.
3: Uiteraard. Ja.
1: Laat ik het zo zeggen. Waar was de grootste worsteling misschien mee als het gaat om de verschillende dingen die je probeert te behandelen? Welk nummer was misschien de grootste uitdaging in totstandkoming van die EP?
2: Ik denk, ik denk ook wel Tijdmachine, tenminste voor mij.
4: Ik denk dat Tijdmachine het nummer is waar we ook wat meer aandacht voor. Niet dat andere nummers geen aandacht hebben gekregen over de compositie aan zich, zeg maar. Maar ik denk dat we wat meer bij Tijdmachine wat meer op de details hebben gekeken van hoe ervaren we het nummer, welke elementen van ons, van waar we vandaan komen, zeg maar, kunnen we daar nog in zetten, zeg maar, hoe kunnen we dat gebruiken om het nummer Tijdmachine echt iets heel bijzonders en heel iets moois te maken.
1: Dat is een soort van zoektocht naar balans, omdat er zoveel dingen van jullie samenkwamen in dat nummer.
4: Omdat we ook gewoon verschillende elementen daar juist in wilden hebben, zitten, zeg maar. En daar met aandacht naar kijken was gewoon, denk ik, daar ging dan de meeste tijd, denk ik.
1: En is dat ook weer iets wat dan spontaan ontstaat? Of is dit iets wat je al meer voor ogen hebt?
2: Ik denk in dat nummer zijn we echt heel, heel concreet bezig gegaan van zo willen we het laten klinken. En we hebben ook heel veel overgedubt. Dus heel veel gitaarstukken overgedaan. Zang een paar keer over. Dus dat was echt wel een project, zeg maar.
1: Ja. En want de EP is uit. Wat heb je teruggekregen van luisteraars, misschien van optredens waarbij het heeft geklonken?
2: Ja, ik kreeg wel terug dat het een heel verhaal was. Het hoorde echt goed bij elkaar, de nummers.
1: Komt die boodschap bij mensen binnen? Komt het over? Of?
4: Nou, ja, dit is dan niet per se een voorbeeld over de EP, maar die nummers die staan wel op de EP. We hebben denk vorig jaar een optreden gedaan bij mij op mijn werk. Ik werk in de psychiatrie en wij hadden dat op de afdeling gedaan. En cliënten van mij die hebben daar toen bij ons live optreden akoestisch ook gekeken. En er waren ook echt wel mensen die zeiden van goh, ik vond het zo mooi. Ik moest heel even een luchtje scheppen. Dus die boodschap die is zeker overgekomen in dat opzicht.
1: Wauw, mooi. Dat is mijn muziek het mooiste. Als het zo raakt en zo binnenkomt. Mm-hmm.

0: De verslavende.
1: Dit had zo goed kunnen zijn wat dat betreft. Mensen!
2: Zijn je? Moet je dat klaar zijn?
1: Dag. Ongekend! Heel mooi geluid. Ik ga ook eens zelf.
2: Dankjewel.
1: En je bent voor alle duidelijkheid nog steeds met Buizert hier bij Roulette FM, live hier in de studio. Je hoorde net de storm. Normaliter, voor de mensen die denken, de regioagenda komt zo. Die komen bedroog uit, want dat is er nu even niet. We hebben straks wel regio nieuws, blijf daar zeker wel voor hangen. En Buizert natuurlijk. Het is een hele tijd geleden dat ik toen via Insta een berichtje kreeg over Buizert van Jeroen. En ik weet nog dat ik het hoorde. Ik dacht, het was in de studio. Ik dacht, we gaan dit doen. Toen heb ik er iets anders uitgegooid. Dat was in het kader van twee lokale artiesten promoten. Omdat ik het zo lekker vond. En sindsdien volg ik het wat dat betreft graag. Dus het is hele fijne muziek. Brengt me ook eigenlijk dat ik benieuwd ben waar de toekomst wat dat betreft ligt. Want ik hoorde al dat er een tweede EP binnenkort gaat worden gebracht. Ik denk wat ook heel

0: heel dichtbij is. Jullie hebben een optreden staan. Niet aankomend weekend, maar het weekend erop.
1: Ja.
0: Vertel daar even meer over.
1: Nou, Jeroen.
2: Nou, aankomend weekend ook. juist, weekend. we gaan eerst morgenochtend vroeg naar het oosten van het land.
1: Heel vroeg.
2: Heel vroeg, hoor ik net. Lekker dan.
0: Hier zijn de meningen nog over verdeeld, hoor ik.
2: Nou, we gaan een keer naar een weekend ergens. Nee, dat is morgen. En dan tot en met zondag. Daarna hebben we zondagmiddag in Café de Tagrijn in Zwolle hebben een optreden. Akoestisch. Eigenlijk zoals we hier ook staan. En daarna dan kunnen we elkaar niet meer zien waarschijnlijk na het weekend. En dan hebben we een week daarna. Dan spelen we op Akoestival in Woerden. Dat is een mooi initiatief. Ieder jaar is dat. Je hebt een kunstvak,
0: ja,
2: en het akoestival.
0: Die bedoelde ik ook eigenlijk.
2: Ja, we hebben een hele rij optredens. Hè, dus ik,
0: ja, welke, ja, ja, maar het is ook leuk om de andere dingen te horen. Want die Zwolle had ik niet op de agenda. Ik wil eventjes naar, want dat noem zeker nog een aantal dingetjes. Maar ik wil even dan gericht naar akoestival. Want dat is wel iets waar jullie volgens mij ook een bepaalde binding mee hebben. Klopt dat?
2: Ja, ik kom zelf uit Woerden. En je hebt... Nou ja, dat akoestival wordt ieder jaar georganiseerd. Mede door, of mede vanuit een café, het Bierhuis in Woerden. Dan heb je één keer in de zoveel tijd een avond. Dan kun je spelen als band. En op basis daarvan kijken ze dan of je ook eventueel geschikt bent voor het akoestival.
0: Is dat een soort open podium?
2: Ja, een soort van. En over het algemeen, wat wel tof is, dat zijn meestal coverbands. Meestal coverbands van goed bedoelde vrienden die dan allemaal covers gaan spelen. Dat je denkt, doe maar niet. ik mag het zeggen, want ik heb zelf in zo'n band gezeten. Dus in de buurt.
0: Mocht je luisteren, dan weet je het.
2: Ja, het bereik is niet tot Woerden, dus ik kan niet vrij op praten.
0: Nou ja, via de livestream, hè?
2: Ja, dat is
0: hallo, Woerden.
2: Ja, sorry, buur. Ik vond het echt een hele leuke band toen. Maar daar drumden de kinderen waren allemaal covers. Maar anyways, hoe kwamen we hierop vanwege de coverbands?
0: Akoestival.
2: En wij spelen alleen maar eigen nummers. We doen gewoon geen covers. Toch? Nee, nee, doen we niet.
1: Niet meer.
2: Allemaal eigen nummers.
0: Zeker niet na deze tirade.
2: Nee, daarom. Dus, maar goed, anyway, wij speelden daar een tijdje geleden. En dat viel behoorlijk goed in de smaak. Was ook erg tof om te doen. Was een hele warme avond. Het was gewoon druk, het was gezellig, het was leuk. En de mensen vonden ons leuk. En wat dat betreft zijn we misschien een beetje een vreemde eend in de bijt. Omdat we geen koffers spelen. Maar daar ook opvallend, denk ik. En de reacties waren uiterst positief. En nu belde die gast van het Akoestival dat we daar konden spelen. En gelijk een mooie tijd, 5:00. Dus
0: ja, want het is
2: volgende week zondag.
0: Het is twee podia. Er is een soort van bootjes parade of bootjes setup. En er is een vast podium.
2: Ja.
0: En het vast podium, daar staan jullie op, als ik niet vergis.
2: Klopt.
0: En voor de rest staan daar veel... Zo niet alleen nog maar verder coverbands op.
2: Ja.
0: Maar het is wel, want ik heb bijvoorbeeld ook de naam Luna Celine hebben we ook wel eens een keer hier in de studio laten horen.
2: Okay.
0: Die draait ook, die doet ook eigen werk. Er zitten hele gave artiesten tussen, hele gave bands. Het zijn verschillende stijlen. Het gaat van Americana naar een beetje pop, naar indie. Er zit voor ieder eigenlijk wel wat tussen.
2: Ja.
0: Twee podia. Het is best wel een aardige line-up. Het is voor een gratis, volgens mij, festival.
2: Zeker.
0: Ontzettend leuk georganiseerd en samengesteld.
2: Ja, en dat soort initiatieven, dat moet gewoon blijven en dat moet je toejuichen. Dus in zoverre denk ik een beetje gekscherend over de coverbands. Maar inderdaad, die bootjes line-up, daar zitten singer-songwriters in. Inderdaad, veel met eigen werk. En die varen met een bootje natuurlijk, door het water, door de single in Woerden. En je hebt inderdaad een podium, of twee podia eigenlijk. En daar zijn iedere 30 minuten is daar een band. Die setup is gewoon heel tof. Ik ben er zelf ook als bezoeker wel eens geweest.
0: En echt heel ik geloof vanaf 3:00 of zo tot 1:00. Het is van 's middags tot best wel laat, geloof ik.
2: Ja, het begint volgens mij om 1:00 en dan tot 's avonds ergens. Dus het enige is wat we moeten doen is hopen op mooi weer. Maar goed, dan.
0: Ja, nou ja, en anders trek een poncho aan en goede muziek kan je ook in de regen waarderen wat dat betreft. We komen wel op het punt dat het akoestisch, dat is niet altijd de setup die jullie gebruiken. Er is ook wel dat jullie elektronisch, versterkt of in een andere hoedanigheid spelen. Hoe is die wisselwerking tussen akoestisch aan de ene kant en, ja, hoe moet ik het zeggen, versterkt of met de andere setup aan de andere kant? Waar komt die wisselwerking vandaan?
2: Nou zit ik relatief kort bij de band, nog maar 1/2 jaar. In het verleden heeft Buizert ook akoestisch optredens gedaan. Specifiek voor het akoestival, daar spelen we wel met een drumstel en doe ik elektrische bas en wel akoestische gitaren. En voor de rest, bijvoorbeeld aankomende zondag spelen we dus helemaal akoestisch. Maar misschien kan Adi nog wat vertellen over wat jullie in het verleden ook deden met akoestisch.
1: Ja.
2: Elektrisch, als je wil.
1: Ja, eigenlijk ons echte hart, dat ligt denk ik wel bij het elektrisch. En dit is eigenlijk op ons pad gekomen. En dat werkt eigenlijk ook goed. Want de meeste nummers zijn ook wel op akoestisch gitaar geschreven of in een kleine setting. Dus je kan het gewoon goed uitvoeren.
0: Nou ja, dat blijkt. Ja. We gaan nog een keertje akoestisch naar jullie luisteren. Welk nummer gaan we horen tot besluit?
1: Er is niets.
0: Nou, dat hoop ik niet. Ik hoop dat er een nummer is. Er is niets hier van Buizert op Roulette Wem.
1: Oké. Okay.

0: noch ragt.
1: Zo, Buizerd hier in verschillende geluiden. Heerlijk om te horen. Jongens, voordat jullie afscheid, of voordat we van jullie afscheid gaan nemen. Wat moeten we in de gaten houden? Waar moeten we kijken? Want Jeroen noemde al diverse gigs. Er staan nog veel meer in de planning. Maar als mensen meer van jullie willen horen. En ik kan niet anders verwachten dan dat dat zo is. Waar moeten ze naar kijken?
2: Nou, heel simpel. Spotify, YouTube. Typ gewoon Buizerd Band in en dan vind je ons wel.
1: Komt goed. Met alleen Buizerd kom je er al wel op de streamingsdiensten. En jullie zitten natuurlijk op Insta.
2: Ja.
1: Is dat de plek ook om even te kijken van waar staan jullie in de buurt?
2: Ja, of dat is het beste.
1: Hebben jullie welke site en dergelijke, maar Insta is misschien de handigste.
2: Ja, dat denk ik ook.
1: Oké, heren, hartstikke bedankt voor je aanwezigheid, voor de fijne muziek.
2: Jullie ook.
1: En ik kijk uit naar de tweede EP die er binnenkort dit weekend hopelijk van komt.
2: Ja,
1: als het niet te vroeg die kant op is. En we blijven in de buurt. Regio Nieuws komt er nu aan.
3: Roulette FM, Regio Nieuws.
4: De zomer van 2026 is in Nederland de warmste zomer sinds het begin van de metingen in 1901. Het was de afgelopen 3 maanden gemiddeld 19,3 graden Celsius bij het KNMI in de beeld. Daarmee is het vorige record uit 2018 met bijna een halve graad verbroken. Klimaatexpert Peter Siegmond meldt dat deze zomer het hoogste aantal dagen boven de 35 graden telde, het aantal tropische dagen hoger dan ooit was en er 's nachts niet eerder zoveel dagen achter elkaar temperaturen van 22 graden of hoger waren. Of de warme en droge zomer een voorbode is voor een extreme herfst is nog niet te zeggen. Wel is de zee nu uitzonderlijk warm, wat de komende tijd tot forse buien kan leiden. Volgens Siegmond een geluk bij een ongeluk om de droogte te bestrijden. Het Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug voert campagne om met een deelfiets de natuurgebieden op de Heuvelrug te bezoeken. Het Nationaal Park heeft zich aangesloten bij de provinciale campagne En Door. De campagne is te zien op meer dan 40 posters in de omgeving, in lokale kranten en op Instagram, Facebook en LinkedIn. Deelfietsen van Voi, Lime en OV-fiets zijn in de hele regio te vinden, onder andere bij de stations en andere OV-hubs. Met de campagne willen de initiatiefnemers reizigers in de regio Utrecht motiveren de fietsen niet alleen voor recreatie te gebruiken, maar ook voor woon-werkverkeer, spitsmijden en uitgaan. Rotary Club Zandzeggen opent opnieuw een pop-up shop in Bilthoven voor het goede doel. De winkel is op 4 en 5 september geopend en de opbrengst van de verkoop gaat naar een veiligheidsproject in Oekraïne. Na een succesvolle editie vorig jaar met een opbrengst van €8500 gaan de vrouwen van Rotary Club Zandzeggen opnieuw hun kleding verkopen. Goede merken, tassen, sieraden en hebben dingetjes. De vrouwen van Zandzeggen hebben van alles uit de kast gehaald. De opbrengst gaat naar een project in Oekraïne dat veilige, toegankelijke plekken creëert. Daar kunnen buurtbewoners en kinderen elkaar in oorlogstijd ontmoeten, lezen en spelletjes doen. De pop-up shop is op 4 en 5 september geopend bij een reisbureau aan de Julianelaan 22 in Bilthoven en is geopend van 10 tot 6 uur.
3: Meer nieuws? Kijk op omroepzout.nl.
1: Ja, doe dat zeker. Dan ben je op de hoogte. En ja, nieuws komt hier natuurlijk ook voorbij. Ja, en ook in de categorie nieuws. Nieuwe muziek van lokale bodem. Ik zag gisteren nog op Insta een post van Woeselwezen voorbij komen. Ik heb haar wel vaker genoemd in het kader van dat ze onder andere bij Vogelvrij open mic was. En optredens, volgens mij ook in de AQ. En nu is er EP uit. 3 nummers, hele mooie nummers. Mooie, gevoelige muziek. En ik ga je ermee kennis laten maken, want dat kan eindelijk. Vorige week tijdens New Music Friday uitgekomen. Ik zag het pas gisteren, maar het was dus vorige week vrijdag dat het uitkwam. Eén van die nummers, Nice Try. Nou, dat is het zeker van Woeselwezen, hoor je nu in het kader van
3: Nieuw van Lokale Bodem
1: op Roulette FM.

0: concertagenda.
1: Ja, want het is dan wel... zomervakantie is redelijk op zijn end. Maar er is nog steeds wel een beetje dat de boel op gang moet kopen. Opening van het culturele seizoen. En toch is er steeds meer te doen. En ik ga je er doorheen begeleiden. Waar moet je zijn? Waar moet je heen? De concertagenda. Wat zijn de muzikale highlights voor aankomende week? En we beginnen bij Beton T. Want sinds 7 uur vanavond is bij Beton T in Utrecht een mooi evenement aan de gang. Canal do Samba. Ook eigenlijk vernoemd naar het collectief dat daar optreedt. Er zijn diverse artiesten uit de omgeving. Die een soort van lekker Spaans, Latin-achtige sound geven. Waaronder bijvoorbeeld, bekende van ons. Ze was hier een tijdje terug in de studio. Kiki Landkroon doet daar bijvoorbeeld de vocalen. Het is een spontaan collectief. Dus het is eigenlijk iets heel aparts. En dan denk ik, ja leuk, kom je nu mee. Het is om 7 uur begonnen. Ja, maar het gaat tot 10:30 door. Dus zeker nog de moeite waard om heen te gaan. Zeker als je daar in de buurt zit. Als je bijvoorbeeld bij Kanaaleiland zo vandaan komt. Of Ogenal. Dan zit je in de buurt. Ben je zo bij Beton T. Komt het helemaal goed. Waar je zeker niet voor hoeft haasten in Utrecht. Is in het oude pothuis. Tijdens de Jam Night is er een jam sessie. Met de grote man Alex Cyrus. We hebben het over Utrechtse scene. Dan moet je bij hem zijn. Vanaf 11 uur kan je naar hem luisteren. Maak het misschien niet te laat, want op vrijdag zijn ook allerlei leuke dingen te doen. En het begint op, niet heel vroeg, maar toch wel een beetje bij tijd. Lunchtijd, 2:30 tot 2:15 is weer een nieuwe editie van Kerk Luisteren. Een samenwerking tussen Simic en Tivoli Vredenburg. In diverse kerken, 7 om precies te zijn, zijn diverse middagconcerten. Het is bijna klaar, want het duurt tot 3 september. Dus volgende week donderdag, dan is de laatste. Ik ga je ook vertellen welke dat is straks. Ik ga je eerst vertellen welke er morgen is vanaf 2:30 in de Sint-Gertruiduskathedraal. En dit is een spontane, dit is een beetje last minute. Saxofoonkwartet Mag ik van jou? Nou, dat mag je zeker aanwezig zijn daar. En dat is omdat de oorspronkelijke in de Lutherse kerk met Jip, ook een lokale artiest, is afgelast helaas. Maar goed, gelukkig is er een alternatief voor morgen. En ook in Paloma is er net zoals iedere dag live muziek. En morgen is dat ook met lokale artiesten. Waaronder Abra Musica vanaf 5 uur. Ja, en voor de nachtbrakers kan ik je de Echo aanraden. Diep in de groef. Terugkerend evenement is van 11:30 tot 's avonds tot 3 uur 's nachts morgenavond aanwezig. En DJ Prima en DJ No Idea, nou ik weet het wel, dat zijn de lokale DJ's die van dienst zijn. Ja, en dan is eigenlijk vanaf morgen ook iets wat iedere dag is voor de aankomende week. Namelijk het festival Oude Muziek Utrecht. In Tivoli Vredenburg zijn er in diverse zalen, diverse evenementen daaromtrent. Kijk gewoon even op de site van Tivoli, staat het allemaal netjes op een rijtje. Maar het begint dus vanaf morgen. En dan is onder andere in de grote zaal 8 uur een mooi evenement. Wat ze noemen het wonder van de polyfonie. En er is meer op vrijdagavond. Iets eerder dan wat ik net met Echo noemde. In de helling namelijk van 8:50 tot 2 uur 's nachts. Wel een beetje nachtbraak is Siberia Reunion. Met onder andere de Duitse DJ Rothersand. En lokale DJ's van het collectief Siberia. DJ XXXX en DJ Sput zijn allemaal aanwezig. En nog ietsje eerder op de vrijdagavond in Café Averechts in Utrecht is er de band Zalf. En toch weer wat later eindigen we in de AQ. Vanaf 11:30 tot 3 uur 's nachts is er Bankra Sound Bike Sound System. Nog een keer. Bankra Bike Sound System. God, wat zitten we er lekker in vandaag. Beetje, vereniging van funk, electro en drum en bass. Er is nog meer op de zaterdag. Ook weer best wel vroeg. Denk aan Festival Oude Muziek. Is gewoon aanwezig wat dat betreft. Je kan ook naar de Sint Aloysiuskerk voor kerk luisteren. Op zaterdag om 2:30 tot 2:15. En daar is lokaal artiest Jorieke Tuinstra aanwezig. En wat er verder is, ga ik je straks vertellen. Ik noemde net dat er in het kader van kerk luisteren een aantal artiesten optraden. Jorieke Tuinstra, saxofoonkwartet en Jip, dat gaat helaas niet door. En dat is wel jammer. En misschien ter compensatie nog eventjes Jip met Teach Me How to Love hier op Roulette FM.

0: Division met In Paralysis.
1: Concertagenda.
0: En dan gaan we naar deel 2 van de concertagenda, want er is nog zoveel meer te doen. En ja, daar ben ik je graag van op de hoogte. Zeker zo in die tijden dat je denkt, is er wel eigenlijk wat? Nou, jazeker. Om te beginnen, we zaten op de zaterdag. In de misschien moet ik al eventjes terug naar iets wat eigenlijk al vanaf donderdag, het is ook op zaterdag, het is eigenlijk een hele week lang. Je hebt al in de Slottuintheater een hele mooie serie gehad van allemaal grote artiesten die voorbij kwamen. Waar je naar kon luisteren vorige week en eigenlijk afgelopen week. En in de Fluor is in het Openluchttheater ook een hele serie. Vanaf vandaag tot en met 4 september. Nee, sorry, 3 september. Diverse grote namen. Hanna May, Douwe Bob, die ook in de Slottuintheater waren, zijn ook bij het Openluchttheater van de Fluor. Kijk even op de site van de Fluor voor alle namen. Want iedere dag is er vanaf vandaag iets tot die 3 september. Dan gaan we naar iets wat een EP-release is met een bijzonder geluid. Het klinkt ongeveer zo.
1: Concertagenda.
0: Nee, zo klinkt het niet. Hippie HKU van Patatas Ratas. Zo klinkt het.
2: Fucking hippie HKU, stinky hippie, fucking fools. Fucking hippie HKU, hipster bitch, stink dat doet. Fucking hippie HKU, stinky hippie, fucking fools. Fucking hippie HKU, hipster bitch, stink dat doet. I'm waiting in front of O2.

Het is misschien niet voor iedereen. Maar dit nummer is toevallig wel lekker kort. Duurt precies een minuut. Hippie HQ van Patatas Ratas. Zij hebben op zaterdagavond hun EP-release. Samen met leuke voorprogramma ook. Smetvrees en Pomgranate, lokale band, zijn aanwezig als support in de AQ vanaf 8 uur op die zaterdag. En in Trapop is feest met Eva. En DJ Lurs, lokale DJ, draait dan lekker fijne plaatjes aan elkaar. Is de eerste weer van het seizoen. Ook vanaf 8 uur op zaterdag tot 11:15 wat later. In het Oude Pothuis is er de Band Night. Deze keer is het een Blues Night. Dat is wel bijzonder. En het is met Harthout. We zijn een tijdje terug hier nog in de studio geweest. We hebben nog een nieuwe plaat uit. En je gaat daar veel meer van horen om 11 uur in Utrecht in het Oude Pothuis. Die zaterdag. En in Danscafé Teatro is weer een editie van, nou ja, Danscafé Teatro. In Kabul Agogo om precies te zijn. Vanaf 10 uur. Tot 's avonds tot 4 uur 's nachts kan je daarheen voor onder andere lokale DJ Novo en Drew Sims. En dan gaan we naar de zondag. In Simic in Park Lepelenburg is alweer de 4e editie van een Lazy Sunday heeft het noemen van dit jaar. Daar zijn allerlei activiteiten en dingen te doen. Maar ook veel muziek om van te genieten. Waaronder Ines Marie, Dirk, Moza en Pandertoon. Ik heb echt een keus deze concertagenda aan lokale artiesten om te laten horen. Ook op zondag. Het is weer de laatste van de maand. Vroeger was het op de vrijdag natuurlijk. Maar het is tegenwoordig op zondag. Utrechticana. De concertagenda kan niet zonder deze benoeming. Van Piekeren host het natuurlijk. Is de mastermind hierachter. Tenminste de band. Het zijn meerdere mensen. En ze hebben aanstaande zondag van 2:30 tot van 2:30 tot 6:30. Acoustic Garden en Rooskroon. Allebei lokale artiesten in Café Kate. In Utrecht. Ook op zondag in de Echo in Utrecht. Carson McHome, Amerikaanse artiest. Voorprogramma is lokaal. Dorsey heeft net een nieuwe single uit. Kan ik je zeker aanraden. Om 9:30 gaat in Echo los. Zorg dat je er vroeg bij bent, zodat je het voorprogramma kan checken. En het Oude Pothuis is vanaf 9 uur de Lounge Night. Dat is met La Vandita, die onder meerdere namen kennen. Maar La Vandita treedt hij aanstaande maandag op. We blijven in het Oude Pothuis, want op 1 september, dinsdag, is er om 11 uur Lucas van Bergen. En op woensdag hebben we Club 19 weer. Intrap op. Van 6 tot 9 heb je een showcase van nieuw talent uit Leidse Rijn. En dan komen we terug bij de donderdag, maar dan volgende week, 3 september. Alvast wat dingetjes die ik je graag wil meegeven, want als ik ze morgen of als ik ze volgende week noem, dan ben ik te laat. In Simic is er Kerk Luisteren, dat is de laatste dus, in de Nicolaikerk met Saxuo. En dan hebben we vervolgens de EP-release in DB's van 8 uur tot 11 uur met Paravision, die je net dus hoorde, en lokale support in de vorm van Blueprint. Ja, en ik noemde net Harthout. Ja, die kunnen we ook nog wel eventjes draaien. Misschien wel aardig om er daarmee uit te gaan ook. Als je wilt terugluisteren. Nou, dat kan niet. Ja, YouTube deed het niet. Helaas. Misschien brengen we nog de content in de interviews in de toekomst online. Dan kan je die luisteren. En anders weet je, je moet er eigenlijk gewoon bij zijn. Zo is het nou eenmaal. Je kan wel de muziek terugluisteren in de Spotify playlist. Gewoon even naar je Spotify gaan. En dan mijn account opzoeken. Jordi van Angeren of de Roulette FM account. En dan ga je naar openbare afspeellijst. En dan vind je de muziek netjes gewoon geschikt op een rijtje terug in die playlist. Morgen hebben we om 9 uur, of van 7 tot 9 hopelijk, Ruben weer met zijn blik op het weekend en alle sport hier in de regio. Als je zo op pad gaat, veel plezier. Als je gaat slapen, welterusten. En als je blijft luisteren, dan weet ik dat je goed zit. En dan hoor je Blue van Harthout.

0: Je luistert naar Roulette FM, een merk van Omroep Zout.
1: In den beginne was er een verhaal. De chaos en de ander. Vrijdag 11 september, Verhalenhuis Haarlem, muziektheatergroep Revolve.
2: Nieuwe schuifbui, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
3: Toeslagenschandaal jou en je gezin hard getroffen? Stichting Herstel helpt jouw hele gezin verder. Met gratis juridische, administratieve en persoonlijke begeleiding. Jouw juridisch-administratieve verbinder in het sociaal domein. Meld je aan via stichtingherstel.nl. Herstel met dubbel L. Met Stichting Herstel kom je er wel.
4: Weer een update. Weer bijsturen omdat de cijfers anders uitpakten. Marketingtools worden steeds slimmer. Jouw strategie ook? Baas en Baas is het digitale marketingbureau dat je laat stoppen met reageren en starten met regisseren. Wil jij een online baas worden? Vraag een gratis groeiscan aan op baasenbaas.nl/radio.
5: Hoe word je een werkgever met een wachtlijst? Kom naar de theatervoorstelling van Recruitment Unicorns en Pathé. Het geheim van de meest aantrekkelijke werkgevers. Met Japke D. Bauma, Wim Davidsen, Lars Evers, Arjan Elbers en de beste voorbeelden van Cashbaker, Rockstars IT, Verspeek en nog veel meer. Vanaf september 5 middagen in theaters bij jou in de buurt. Ga naar recruitmentunicornsenpathé.nl voor je tickets. Recruitment Unicorns en Pathé wordt mede mogelijk gemaakt door FD Media Groep en Uniek Uitzendbureau.
6: Partytenten van topkwaliteit voor een betaalbare prijs. Partytentendiscounter.nl.
7: Altijd in de buurt. Roulette FM.
8: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Het dodental van de vloedgolf en overstromingen in Nepal en Tibet is opgelopen naar 389. Ook zijn er nog steeds honderden vermisten. Volgens het ministerie van Buitenlandse Zaken zijn er ook enkele Nederlanders bij. Het Rode Kruis heeft giro nummer 6868 geopend om geld in te zamelen voor de slachtoffers.
9: We schatten zo in dat er sowieso 20 miljoen euro nodig is de komende tijd om echt duizenden mensen te helpen. Er zijn zoveel mensen die nu hun huis kwijt zijn, hun familieleden kwijt, al hun bezittingen kwijt. En ja, zij zijn echt afhankelijk van hulporganisaties als het Rode Kruis.
8: Ander nieuws dan. In Kameroen heerst woede na 8 moorden op vrouwen in ruim een week tijd. Het aantal moorden op vrouwen in het land stijgt al jaren. In de meeste gevallen werden de vrouwen vermoord door echtgenoten, familieleden of buren. Politici en beroemdheden in het land roepen de overheid op om meer te doen. SC Twente is door naar de hoofdfase van de Conference League. De club versloeg Karabach in Azerbeidzjan met 4-1. Dat was genoeg om de achterstand van de 0-1 nederlaag van de thuiswedstrijd weg te poetsen. Na reguliere speeltijd stond het 1-1. Maar in de verlenging wist Twente 3 keer te scoren, mede dankzij spits Wout Weghorst. SC Twente stroomt nu direct door naar de competitiefase van de Conference League en is daarmee verzekerd van zeker 6 Europese wedstrijden. De Nederlandse hockeysters hebben de finale van het WK bereikt. In Amstelveen wonnen ze van België dankzij een treffer van Frederik Matla. De Belgen maakten het Oranje zeker in de eerste helft erg lastig. Vlak voor tijd scoorden de Belgische hockeysters, maar die goal werd afgekeurd. Het is de 8e keer op rij dat de Nederlandse hockeysters de WK-finale bereiken. Die is zaterdag om 6:00 s'avonds. Argentinië of Australië wordt de tegenstander. Het weer, het is broeierig warm. Later vanavond en vannacht trekken er stevige onweersbuien over. Morgen ook onweer, maar ook zon. Het wordt dan 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
10: Vanuit de beeld is dit
7: Roulette FM.
10: Straks, between day and night. Nu tot 10:00 Club Roulette.

0: Nieuws.
1: De Bilt moet binnen 3 maanden een nieuw besluit nemen over de aanleg van 4 padelbanen in Bospark Bilthoven. Die uitspraak deed de rechter dinsdag in een zaak die onder andere eigenaren van vakantiewoningen tegen de gemeente hadden aangespannen. Volgens de rechter heeft het college op vele punten op de juiste manier gehandeld om een vergunning voor de aanleg van de banen te verlenen. Alleen ontbreken de voorschriften in de verleende vergunning om de geluidsoverlast voor de directe omgeving te beperken. En dat had wel gemoeten. De gemeente moet nu binnen 12 weken voorschriften opnemen voor maatregelen tegen mogelijke geluidsoverlast. Tennisclub Bilthoven kwam al in 2024 met plannen om de padelbanen aan te leggen. De gemeente verleende in februari 2025 een vergunning voor de aanleg van de banen op het recreatiepark in het natuurgebied. Maarten van der Weijden heeft met zijn afgebroken zwemtocht naar het Prinses Maxima Centrum in Utrecht ruim €700.000 ingezameld. Het opgehaalde geld is bedoeld voor onderzoek naar de directe en late gevolgen van kinderkanker. Na eerdere zwemtochten in 2018 en 2019 wilde van der Weijden opnieuw een poging doen om op ludieke wijze geld binnen te halen voor het goede doel. Dit keer was het doel een zwemtocht van 270 kilometer langs 22 steden, waaronder een groot deel door de provincie Utrecht. Vanwege griepklachten lukte het van der Weijden niet om zijn zwemtocht te voltooien. Toch geeft de zwemmer aan dat het zijn allerlaatste zwemtocht was om geld in te zamelen voor kankeronderzoek. De brandweer in Utrecht waarschuwt opnieuw voor grote droogte in de natuur. Het natuurbrandrisico is woensdag opnieuw opgeschaald naar fase 2, binnen enkele dagen nadat de veilige fase 1 was afgekondigd. Kampvuurtjes, barbecues en ander open vuur zijn verboden in de natuur, omdat bijna alle branden in natuurgebieden ontstaan door menselijk gedrag. Terreineigenaren, natuurbeheerders en hulpdiensten zijn tijdens fase 2 extra alert op het ontstaan van natuurbranden. Bezoekers aan natuurgebieden wordt opgeroepen goed op te letten en bij verdachte situaties ook meteen 112 te bellen. Overigens geldt, net als vorig jaar, tot 1 oktober op de hele Utrechtse Heuvelrug een rookverbod om het risico op natuurbranden te verkleinen.
2: Meer nieuws? Kijk op omroepzout.nl.

0: luistert naar Roulette FM, een merk van Omroep Zout.
1: In den beginne was er een verhaal. De chaos en de ander. Vrijdag 11 september, Verhalenhuis Haarlem, muziektheatergroep Revolve.
2: Nieuwe schuifbui, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
3: Toeslagenschandaal jou en je gezin hard getroffen? Stichting Herstel helpt jouw hele gezin verder. Met gratis juridische, administratieve en persoonlijke begeleiding. Jouw juridisch-administratieve verbinder in het sociaal domein. Meld je aan via stichtingherstel.nl. Herstel met dubbel L. Met Stichting Herstel kom je er wel.
4: Weer een update. Weer bijsturen omdat de cijfers anders uitpakten. Marketingtools worden steeds slimmer. Jouw strategie ook? Baas en Baas is het digitale marketingbureau dat je laat stoppen met reageren en starten met regisseren. Wil jij een online baas worden? Vraag een gratis groeiscan aan op baasenbaas.nl/radio.
5: Wil jij besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals. Zoals Odido Unlimited, nu al voor €20 per maand. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt.
6: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
7: Altijd in de buurt. Roulette FM.
8: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. ProRail is langer bezig met het laten herstellen van delen van de hoge snelheidslijn. Daardoor blijft het deel tussen Hoofddorp en Rotterdam in 2028 en 2029 langer dicht dan eerder gedacht. Op sommige plekken wordt de fundering van viaducten aangepast. In Sint-Petersburg is een Russische militair gedood door een autobom. Volgens Russische media was het slachtoffer een luitenant-kolonel die bij de luchtmacht zat. Zijn vrouw zat ook in de auto, zij raakte zwaar gewond. Sinds de inval van Rusland en Oekraïne zijn meerdere aanslagen gepleegd op hooggeplaatste militairen in Rusland. In enkele gevallen heeft Oekraïne de aanslag opgeëist. De Europese voetbalbond UEFA bereidt een strafzaak voor tegen FIFA-voorzitter Infantino. Aanleiding is zijn mislukte plan om de rechten van het WK te verkopen. Volgens de UEFA zou Infantino van plan zijn geweest om de aandelen voor veel te weinig geld te verkopen aan de broer van Jared Kushner, de schoonzoon. Dat is de schoonzoon van de Amerikaanse president Trump. Het is een opvallende wending, zegt onderzoeksjournalist Edwin Schoon.
9: Je kunt het zien dat de volgende stap in het strak trekken van de strop, als je het zo kan zeggen, beeldend om de nek van Infantino. Dit zijn strafrechtelijke stappen tegen de FIFA-voorzitter nog nooit vertoond, eigenlijk.
8: Ander nieuws dan. In ruim een week tijd zijn er in Cameroen zeker 8 vrouwen gedood. Politici en beroemdheden in het land roepen de overheid op om meer te doen om vrouwen en meisjes te beschermen. Het aantal vrouwen dat gedood wordt in Cameroen stijgt al jaren. Tussen januari en april dit jaar werden zeker 50 vrouwen vermoord. In het hele jaar daarvoor waren dat er 77. Mensenrechtenorganisaties verwijten de regering dat er te weinig wordt gedaan om de vrouwen te beschermen. Het weer, er trekken stevige onweersbuien over het land. Daarbij valt plaatselijk veel regen en soms ook hagel. Morgen eerst droog, in de middag wel weer wat buien. Het wordt zo'n 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Vanuit de Bild is dit
7: Roulette FM.
0: Straks Nachtmix. Nu tot 12 uur Between Day and Night.

0: In den beginne was er een verhaal. De chaos en de ander. Vrijdag 11 september, Verhalenhuis Haarlem, muziektheatergroep Revolve.
1: Nieuwe schuifbui, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
2: Wil jij besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals. Zoals Odido Unlimited, nu al voor €20 per maand. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt.
3: Altijd in de buurt. Roulette FM.
4: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. Zo'n 200 demonstranten hebben in de Spaanse exclave Ceuta hulpgoederen van het Rode Kruis tegengehouden. Ze blokkeerden de weg naar het strand waar de hulporganisatie eten wilde uitdelen aan migranten. Met hulp van de politie kwam het Rode Kruis alsnog op het strand, maar tijdens het uitdelen van voedsel stak een groep inwoners een deel van het migrantenkamp in brand. De inwoners zijn boos dat er nog steeds migranten rondzwerven op straat, nadat vorige maand tienduizenden Marokkanen via zee naar Ceuta zwommen. Het aantal doden na de vloedgolf in Nepal en Tibet blijft oplopen. Inmiddels zijn 389 doden geteld. Maar er worden nog steeds honderden mensen vermist. Het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken houdt rekening met ook enkele Nederlandse vermisten. Deskundigen zeggen dat de gletsjer die gisteren afbrak mogelijk een tikkende tijdbom was die onopgemerkt is gebleven. Femke Boeres-Bol heeft haar eigen Nederlands record op de 800 meter verpulverd. Bij de Diamond League-wedstrijd in Zürich liep ze de afstand in 1:54.71. Daarmee was ze 17e sneller dan vorige week vrijdag. Het was nog niet genoeg voor de winst. Haar Zwitserse concurrente Audrey Werro was nog iets sneller. En FC Twente en Ajax hebben zich allebei geplaatst voor de Conference League. De Amsterdammers wonnen ook de return tegen Sion uit Zwitserland. Het werd in de Arena 5-3. En FC Twente moest een 1-0 achterstand tegen Karabach uit Azerbeidzjan wegpoetsen. Dat lukte in de verlenging. Het werd 4-1 in Azerbeidzjan, mede dankzij Wout Weghorst die eerder veel kritiek kreeg. En Nederland staat zaterdag in de finale van het WK Hockey. De hockeyvrouwen wisten met 1-0 te winnen van België. De wedstrijd zaterdag in Amstelveen is tegen Argentinië of Australië. Het weer, er trekken stevige onweersbuien over het land. Daarbij valt plaatselijk veel regen en soms ook hagel. Morgen eerst droog, maar 's middags wel weer buien met kans op onweer bij zo'n 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Vanuit de beeld is dit
3: Roulette FM.
5: Straks Nachtmix. Nu tot 12 uur Between Day and Night.

0: Je luistert naar Roulette FM, een merk van Omroep Zout.
1: Eva kiest tegenwoordig voor korte ritten steeds vaker de fiets. Daardoor kan ze haar hoofd leegmaken en komt ze altijd super relaxed aan op haar werk. Kort ritje naar je werk? Dat is zo gefietst. Pak ook de fiets. Dat is zogefietst.nl.
2: Altijd in de buurt. Roulette FM.
3: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. Zo'n 200 demonstranten hebben in de Spaanse exclave Ceuta hulpgoederen van het Rode Kruis tegengehouden. Ze blokkeerden de weg naar het strand waar de hulporganisatie eten wilde uitdelen aan migranten. Met hulp van de politie kwam het Rode Kruis alsnog op het strand, maar tijdens het uitdelen van voedsel stak een groep inwoners een deel van het migrantenkamp in brand. De inwoners zijn boos dat er nog steeds migranten rondzwerven op straat, nadat vorige maand tienduizenden Marokkanen via zee naar Ceuta zwommen. Het aantal doden na de exclave Ceuta hulpgoederen van het Rode Kruis tegengehouden. Ze blokkeerden eerst de weg naar het strand waar de hulporganisatie eten wilde uitdelen aan migranten. Met hulp van de politie kwam het Rode Kruis alsnog op het strand waar demonstranten toen een deel van het migrantenkamp in brand staken. Europa heeft opnieuw een belangrijke weersatelliet gelanceerd. Hij hangt straks op 36.000 kilometer hoogte boven de Evenaar. Daar draait hij met de aarde mee en houdt hij onder meer wolken, noodweer, waterdamp, stof en rook boven Europa en Afrika in de gaten. Groot voordeel ten opzichte van oudere satellieten is dat deze onweer sneller herkent, waardoor mensen ook sneller kunnen worden gewaarschuwd voor naderend noodweer. FC Twente en Ajax hebben zich allebei geplaatst voor de Conference League. De Amsterdammers wonnen ook de return tegen Sion uit Zwitserland. Het werd in de Arena 5-3. FC Twente moest een 1-0 achterstand tegen Karabach uit Azerbeidzjan wegpoetsen. Dat lukte in de verlenging. Het werd 4-1 in Azerbeidzjan, mede dankzij Wout Weghorst, die eerder veel kritiek kreeg. Het weer. Er trekken stevige onweersbuien over het land. Daarbij valt plaatselijk veel regen, soms ook hagel. Vannacht trekken de buien verder naar het noorden. Morgen begint droog. 'S Middags wel weer buien met kans op onweer en ook zware windstoten.
0: Vanuit de Bild is dit
2: Roulette FM.
0: Straks opstaan en gaan. Nu tot 7 uur Nachtmix.

0: in de buurt. Roulette FM.
1: Annette Schut met het NOS Journaal. De politie heeft in een tuin in Bokstel een overleden vrouw gevonden. Ze is volgens de politie hoogstwaarschijnlijk door een misdrijf om het leven gebracht. De bewoner van het huis is aangehouden. Hij meldde zichzelf op het politiebureau. Het dodental in Nepal blijft vermoedelijk flink stijgen. Het is inmiddels opgelopen tot bijna 400 en er zijn nog veel vermisten. Er wordt uitgegaan van meer dan 1400, onder wie meer dan 500 toeristen, ook Nederlanders. Woensdag brak een gletsjer af in de Himalaya, wat een verwoestende watermassa op gang bracht in Nepal en Tibet. Zo'n 200 demonstranten hebben in de Spaanse enclave Ceuta hulpgoederen van het Rode Kruis tegengehouden. Ze blokkeerden de weg naar het strand waar de hulporganisatie eten wilde uitdelen aan migranten. Met hulp van de politie kwam het Rode Kruis alsnog op het strand, maar tijdens het uitdelen van voedsel stak een groep inwoners een deel van het migrantenkamp in brand. De inwoners zijn boos dat er nog steeds migranten rondzwerven op straat nadat vorige maand tienduizenden Marokkanen via zee naar Ceuta zwommen. Europa heeft opnieuw een belangrijke weersatelliet gelanceerd. Hij hangt straks op 36.000 kilometer hoogte boven de Evenaar. Daar draait hij met de aarde mee en houdt hij onder meer wolken, noodweer en waterdamp boven Europa en Afrika in de gaten. Groot voordeel ten opzichte van oudere satellieten is dat deze onweer sneller herkent, waardoor mensen ook sneller kunnen worden gewaarschuwd voor naderend noodweer. Het weer, er trekken stevige onweersbuien over. Daarbij valt plaatselijk veel regen, soms ook hagel. De buien trekken uiteindelijk via het noorden het land uit. Later vanmiddag wel weer kans op buien, met kans op onweer ook. Het wordt een graad of 22. Dit was het NOS Journaal.
2: Vanuit de beeld is dit
0: Roulette FM.
2: Met nu
0: Nachtmix.

0: FM Ear Catcher.
1: Teenage Fan Club. There was you.
2: Ear Catcher.

0: Roulette FM.
1: Annette Schut met het NOS Journaal. Lake Ontario tussen de VS en Canada heet, als het aan de Amerikaanse president Trump ligt, voortaan Lake America. Hij tekende een decreet daartoe, waarmee de wijziging volgens hem direct van kracht is. Lake Ontario grenst aan de Canadese provincie Ontario en de Amerikaanse staat New York. Het is een van de 5 grote meren in het grensgebied. De stap van Trump komt op het moment dat de VS en Canada in een handelsconflict verwikkeld zijn. Trump veranderde eerder ook al de naam van de Golf van Mexico in de Golf van Amerika. De politie heeft in een tuin in Bokstel een overleden vrouw gevonden. Ze is volgens de politie hoogstwaarschijnlijk door een misdrijf om het leven gekomen. De bewoner van het huis is aangehouden. Hij meldde zichzelf op het politiebureau. Het dodental in Nepal blijft vermoedelijk flink stijgen. Het is inmiddels opgelopen tot bijna 400. Er zijn nog veel vermisten. Er wordt uitgegaan van meer dan 1400, onder wie meer dan 500 toeristen, ook Nederlanders. Woensdag brak een gletsjer af in de Himalaya, wat een verwoestende watermassa op gang bracht in Nepal en Tibet. Volgens deskundigen was er mogelijk sprake van een tikkende tijdbom die onopgemerkt is gebleven. Europa heeft opnieuw een belangrijke weersatelliet gelanceerd. Hij hangt straks op 36.000 kilometer hoogte boven de evenaar. Daar draait hij met de aarde mee en houdt onder meer wolken, noodweer, waterdamp en stof boven Europa en Afrika in de gaten. Groot voordeel ten opzichte van oudere satellieten is dat deze onweer sneller herkent, waardoor mensen ook sneller kunnen worden gewaarschuwd voor naderend noodweer. Het weer, er trekken stevige buien over. De buien trekken uiteindelijk via het noorden het land uit. De dag straks wel weer kans op buien, met kans op opnieuw onweer en zware windstoten. Dit was het NOS Journaal.
0: Vanuit de beeld is dit Roulette FM. Met nu. Nachtmix.